0: 3 weken. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Een toestel van Corendon is afgelopen dag door 2 straaljagers begeleid nadat er vanuit de cockpit een kapingsmelding was gedaan. Die bleek uiteindelijk vals, maar toen had de Duitse luchtmacht al 2 toestellen de lucht ingestuurd. Het Corendon-toestel was vertrokken uit Griekenland en had Nuremberg als eindbestemming. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. 5 van de schepen die afgelopen weekend werden aangevallen waren olietankers. Bij de 6e ging het om een containerschip. 2 bemanningsleden van een van de schepen worden nog vermist. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechter long verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder had afgelegd. De gemiddelde snelheid van Perseverance is 9 kilometer per jaar. Het karretje werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Een man uit Ede heeft 8 jaar cel en tbs gekregen voor een reeks misdrijven, waaronder de verkrachting van een 87-jarige vrouw. Het OM had 13 jaar cel en tbs geëist. De man van 27 rande in augustus vorig jaar een vrouw aan en 2 dagen later een tiener. Daarna pleegde hij meerdere diefstallen. Begin oktober brak de man 's nachts in bij de vrouw van 87. Ze betrapte hem, waarop hij haar mishandelde en meermaals verkrachtte. Uit onderzoek blijkt dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als ze misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf staat van minstens 2 jaar. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Gil

0: Foyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd naar beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet dan de aarde stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder heeft afgelegd. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Medewerkers in het streekvervoer leggen vandaag in het hele land het werk neer. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van bus- en treinritten. Hoe groot de staking precies wordt, moet in de loop van de dag duidelijk worden, omdat sommige medewerkers mogelijk toch gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. De vakbonden willen onder andere meer loon en een betere ouderenregeling. Ze willen tot kerst 1 dag in de week het werk neerleggen. AI-ontwikkelaar OpenAI heeft opnameapparatuur ontdekt in een van de eigen kantoren. Het apparaat was geplaatst in een vergaderzaal in San Francisco, waar vaak bedrijfsgevoelige informatie wordt besproken. Opnameapparatuur was gewikkeld in wc-papier en zat in de USB-poort van een televisie. Een Saoedische werknemer van OpenAI is opgepakt. Hij kan tot 5 jaar cel krijgen. De man van 35 is op staande voet ontslagen. Het bedrijf zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij waardevolle informatie in handen heeft gekregen. De FBI doet onderzoek naar de zaak. Koning Felipe en zijn vrouw hebben de Spaanse exclave Ceuta bezocht. Die werd in de zomer door tienduizenden migranten bestormd. Veel inwoners van Ceuta voelden zich in de steek gelaten door de rest van Spanje. De koning zei in een toespraak dat de exclave bij Spanje hoort en dat inwoners niet alleen worden gelaten. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en in het ziekenhuis bleek het kwaadaardig te zijn. Gisteren is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 6 uur.
8: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door een staking rijden er vandaag veel minder bussen en treinen in het streekvervoer. De impact van de staking is nog niet precies duidelijk, omdat niet alle medewerkers het werk neerleggen. De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Een man uit Ede is veroordeeld voor onder meer de verkrachting van een vrouw van 87. Ze had hem betrapt tijdens een inbraak in haar huis. De man is ook veroordeeld voor diefstallen en aanrandingen. Hij kreeg 8 jaar cel en tbs opgelegd, 5 jaar minder dan justitie had geëist. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Het apparaat werd eind september ontdekt. De Saoedische werknemer kan bij een veroordeling een jarenlange celstraf of hoge boete krijgen. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer. Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het enige doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer, vandaag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu.
7: Dit is de dag.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Benthout, daar staat natuurlijk een mooi bos.
2: Zeker.
1: Maar ja, als je er zo langs loopt, dan kijk je misschien zo overheen. Of loop je er langs, loop je er net voorbij. Maar er is namelijk een hele wereld te ontdekken aan paddenstoelen. Zondag 8 november, daar kun je mee op ontdekkingstocht. Maar je moet wel even stevige schoenen aan en ook een spiegeltje meenemen. Waarom dan? Nou, ik ga dat vragen aan de boswachter. Dat is Stefan Gosveld van Andel. Stefan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Waarom moeten we nou een spiegeltje meenemen? Gaan we onszelf bekijken in de spiegel?
3: Ja, uiteraard, dat kan. aan de onderkant van zo'n paddenstoel, daar zitten allemaal lijntjes en daarin zitten sporen. Nou, sporen zorgen weer uiteindelijk voor nieuwe paddenstoelen.
1: Ja.
3: Met zo'n spiegeltje kan je inderdaad mooi aan de onderkant kijken van zo'n paddenstoel. En dan kan je hem ook aan de onderkant kun je de meeste paddenstoelen al identificeren van oh, het is een fopzwam of een vliegenzwam. Dat ook met witte stippen, laat maar zeggen.
1: Ja. De welbekende met de kabouter erop, zeg maar, die rood met witte
3: zeker.
1: Stippen.
3: Zeker, ja. Nou, met zo'n spiegeltje kan je dus mooi die aan de onderkant kun je de paddenstoel ook van onder bekijken. Zonder dat je helemaal plat hoeft te gaan liggen.
1: Ja, is natuurlijk leuk plat op de grond liggen. Alleen ja, het is niet goed voor je kleding. Althans ja, of je moet even wat daarvoor aantrekken. Wat vies mag worden. Maar dat is niet helemaal de bedoeling, hè, van de excursietocht.
3: Nee. Het is niet de bedoeling dat je van top tot teen onder de bagger komt te zitten. mag wel.
1: Ja.
3: maar gewoon, ja, het maakt het waarnemen en bekijken van de paddenstoel net wat makkelijker.

0: Zo komt er weer een nieuwe compost vrij en ja, weer extra voedingsstoffen in de bodem.
1: Oh, dus ze hebben ook daadwerkelijk gewoon een nuttige functie, paddenstoelen. Ja, het is niet alleen maar leuk dat ze er staan. Dat is het niet alleen. Nee.
0: Nee. Het is echt een heel groot netwerk van allerlei kleine worteltjes, adertjes, zo kan je het zien, onder de grond.
1: Ja.
0: En die transporteren voedingsstoffen van het dode hout naar nieuwe plantjes, naar van kleine boompjes tot aan struiken. Het is echt een complexe wereld.
1: Er zijn heel veel verschillende soorten paddenstoelen. Heeft elke paddenstoel dan ook zijn eigen functie?
0: Ja. Er zijn ook paddenstoelen die op dode dieren groeien. Maar ja, dat komen we in Bentwoud weinig tegen.
1: Ja.
0: Althans, de kans is heel klein dat je die tegenkomt. Dus we zien merendeels de paddenstoelen die op dode plantresten leven of tussen een blad omhoog komen. En ze hebben eigenlijk, al die paddenstoelen hebben wel allemaal dezelfde functie. Het is gewoon het opruimen van dode plantmateriaal en voedingsstoffen terugbrengen in de bodem.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De vakbonden hebben opgeroepen om het werk neer te leggen, omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de Saoedische man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. In de straat van Hormuz zijn afgelopen zondag 6 schepen aangevallen door Iran, meldt de Financial Times. Dat zou het hoogste aantal zijn op een dag sinds het begin van de oorlog met de VS eind februari. Het weer, vooral in de ochtend veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Blijft vandaag droog en het wordt 16 tot 18 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude Rijndijk 10 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Nederland en water. Ja, we weten inmiddels allemaal dat we veel te maken hebben met water. De ene keer weer te weinig, de andere keer weer te veel. We varen erop natuurlijk, we zwemmen erin. Maar het gaat niet altijd goed om het water overal buiten de deur te houden. Afgelopen weken ook in het nieuws natuurlijk dat er bepaalde huizen in de gemeente onder water zou komen te staan op het moment dat het hier overstroomt. Maar die eeuwenlange strijd met water krijgt nu een plek op het podium. In de Scheepjeskerk weliswaar, ook leuk gedacht natuurlijk. Scheepjeskerk, water, Hazeswoude Rijndijk, daar staat die kerk. En de voorstelling, want daar gaat het om, heet Alle Hens aan Dek. Ze brengt een koor, een toneelvereniging en basisschoolleerlingen samen. Met muziek, falen en humor. Want het wordt bepaald geen gewone geschiedenisles. Want dat is het eigenlijk in feite. Aan de telefoon hebben we dirigent Harm Husson. Harm, goedemorgen.
2: Goedemorgen Wesley.
1: Ja, goedemorgen. Hoi. Harm. Het idee hè, om een voorstelling te maken wat heeft te maken met water en eigenlijk de gemeente, want jullie betrekken het heel lokaal. Hoe is dat ontstaan?
2: Nou, daar is er wel geschiedenis aan vooraf gegaan. Ik moet eigenlijk beginnen bij mijn vader. Mijn vader woonde vroeger in Zeeland, dus helemaal niet in de buurt van Hazeswoude of Alphen. Ja. Maar hij is later toevallig wel in Koudekerk komen wonen. In zijn jeugd zat hij in Walcheren. En hij maakte daarmee hoe geallieerde bommenwerpers aan het eind van de oorlog de dijken rond zijn dorp bombardeerden. En wat zeg maar een geweldige bevrijding had moeten worden, dat was in eerste instantie een grote griebus, zal ik het maar zeggen. Mm-hmm. Want zijn dorp stroomde bij vloed gewoon over en bij eb stond het water, was het een grote modderboel in de straten. Ja. En zo heeft in die situatie heeft hij een hele winter, de winter van 1944, overleefd op zolder ergens bij zijn tante met zijn hele gezin. Dat was een verhaal waar hij later in zijn leven steeds meer over begon te vertellen. Hij was toen nog heel klein, hij maakte van alles mee. Hij vertelde er niet speciaal over als een hele erge tijd. Het was meer een soort spannend avontuur waar hij in beland was. Hij ging bijvorbeeld door zijn dorp kanoën met een boot. Die hij zelf had gemaakt met een paar jongetjes. Er vond een ander buurjongetje, die vond een handgranaat. Zeer gevaarlijk natuurlijk. Ja. Maar als je die in een kreek gooit ergens, dan komt opeens alle vis boven drijven. Dus dan hadden ze weer eten. Ze hadden nauwelijks school. Alleen een paar uurtjes in de kerk, want die was nog droog. Die lag op een heuvel. Zo had hij dus allerlei herinneringen. En hij heeft er veel over verteld. Nou ben ik natuurlijk zanger en dirigent vanuit mijn vak. Ik doe allerlei dingen met koren en ik geef zangles aan kinderen. Dat doe ik al jaren. En in mijn hoofd begonnen die verhalen een soort eigen leven te leiden. En ik dacht, laat ik eens kijken hoeveel muziek er bestaat. Mooie koormuziek, mooie klassieke, maar ook moderne muziek over water. En laat ik eens kijken.

0: kijken wat dat water daar allemaal voor rol in speelt.
1: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Een hele goede morgen, 7:04. Je luistert naar de Ochtendshow op Studio Half en Studio Kagebraas. We gaan zo echt beginnen. Eerst nog het nieuws die krijg je van de NOS.
9: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. Zo heeft deze buschauffeur in Delft het werk neergelegd.
10: Het gaat gewoon op dit moment over dat wij dus een CAO-conflict hebben met onze werkgever. We hebben 8 onderhandelingsrondes gehad en we zijn daar helaas niet uitgekomen.
9: De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gevangenen. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio, maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne. Er worden veel moorden gepleegd, de meeste hebben te maken met drugsconflicten. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer... Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd. Rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty.
11: Ivan Perisic, 11 meter is de afstand. Heeft alle tijd genomen nu. Kijkt naar links, naar de scheidsrechter. Staat schuin op de bal en gaat met rechts de penalty trappen. En de keeper redt met zijn voet.
9: Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. Volgende week speelt PSV tegen FC Porto. Het weer vandaag flink wat zon. In de middag zijn er wat stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Yes, dankjewel. Dan het nieuws uit de regio krijg je van Richard Arreman. Ries, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De N209 tussen Zoetermeer en Benthuizen is sinds afgelopen maandagavond 4 nachten lang achter elkaar afgesloten. De weg gaat telkens om 8 uur 's avonds dicht en is de volgende ochtend om 6 uur weer open. De afsluiting geldt in beide richtingen tussen de Australiëweg in Zoetermeer en de Bentwoudlaan in Benthuizen. De weg krijgt nieuw asfalt. De werkzaamheden duren tot en met morgen nacht. Een eetcafé aan de Van Nestraat in Alphen aan de Rijn moet minimaal 2 weken dicht. Bij een controle heeft de politie illegaal gokken en softdrugsgebruik vastgesteld. De controle vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag na signalen over gokactiviteiten. Burgemeester Erik van Heiningen heeft de zaak tijdelijk gesloten. De komende 2 weken wordt beoordeeld of de sluiting langer moet duren. De geplande zonneweide tussen de Doesmolenbrug en de A4 bij Hoogmade gaat definitief niet door. De provincie Zuid-Holland heeft de locatie ongeschikt verklaard en geschrapt uit de plannen voor zonnevelden. De gemeente Kagen-Brasem had de plek zelf voorgesteld, maar het college ziet nu onvoldoende mogelijkheden om verder te gaan met zonne-energie op gemeentelijke grond binnen het regionale traject. Ook lokale partijen hadden zich tegen de plannen uitgesproken. En tot zover het nieuws uit de regio.
8: Yes, Lies. Dankjewel voor het nieuws uit de regio. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn op dit moment 5 files te melden, 1/2 uur in totaal. Krijg van mij langs, het duren 5 minuten of langer. De A4, daarna richting Amsterdam, is daar 1 van. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetewoude Rijndijk staat 10 kilometer. Je vertraging is daar 7 minuten. Komt door een ongeluk, inmiddels is de weg wel weer vrij. Dan de A44 Den Haag richting Amsterdam tussen Oegstgeest en Sassheim staat 3 kilometer. Komt ook door een ongeluk. 7 minuten vertraging heb je daar. De linker rijstrook is dicht. En ook 7 minuten vertraging op de A44 Den Haag richting Amsterdam. Diezelfde weg. Maar dan tussen Warmond en Kaagdorp. Dat over 3 kilometer. Punt. Ja. Hoe is het op het spoor?
12: Nou, ik moet zeggen, ik zeg maar net helemaal de Rambam.
8: De Rambam.
12: Ik open de kaart en het is helemaal rood gekleurd.
8: Ja.
12: Het heeft niks met elkaar te maken. Maar ik zal die van ons van belang is ook er even uitpakken. Moet ik helemaal naar beneden scrollen. Het is echt bizar. Door een gestalte.

0: De treinen rijden er op de hoge snelheidslijn geen treinen tussen Schiphol Airport en Rotterdam Centraal. Dit duurt nog naar verwachting tot 7:45. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog de standaardmelding.
1: Er zijn werkzaamheden van 12 oktober 2026 tot en met 13 juli 2027. Tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven rijden er geen treinen.
2: Ja, zo is het inderdaad. Gebruik in ieder geval de reisplanner van NS om je route te checken en het moet helemaal goed komen. Ik ga even de boer reset hier en dan kunnen we gaan beginnen aan de woensdagochtendshow.
3: Hey, ik heb even een vraag. Ik ga straks de radio op, dus ik dacht misschien kan ik even een stemopwarming voor jou doen. Ik ga op de radio!
4: De radio?
3: De radio!
5: De ochtendshow met Wesley Hoek.

0: minuten over zeven. Goedemorgen. Nee, laat groeien er maar vanaf.
1: Ik wil het zeggen, bewijs het maar.
0: Oh, ik ben echt slecht humeur deze ochtend. Sorry, alvast. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wesley.
0: Het is echt... het gaat echt heel slecht deze ochtend bij mij. Ik weet niet waarom, maar het is echt ongelooflijk. Alles gaat mis. Alles. Ja. Ik moet hier de boel resetten. Thuis moest ik de boel resetten. Ik moest nieuwe sokken aan, omdat ik door de kots van de kant heen loop. Ja, onsmakelijk faal, maar dat is eenmaal hoe mijn ochtend altijd loopt. Het is altijd onsmakelijk. Doe ik even wel vaker verhalen verteld waarvan je denkt van tevoren... Nou, jette, hoezo vertelt hij dat nou weer? Ja, het is wel mijn leven op dit moment. Dus, hoe gaat het beter met jou, Ries?
1: Ja, het gaat wel een stukje beter. Ik moet wel zeggen, vannacht heb ik 3,5 uur geslapen. Denk ik ook nog veel zeg. Was 1:30 of zo zat ik nog beneden. Tenminste, ik was wel naar bed toe gegaan.
0: Ja.
1: Maar ik voelde me zo beroerd. Ik had vorige week had ik precies hetzelfde. Tenminste, had ik ook nog een snotneus erbij. Dat is gelukkig niet, maar ik zei gisteren nog tegen jou... van ik zit helemaal vast op mijn borst hier. Er is echt zo'n vieze smaakhoek in je mond van dat ziek zijn.
0: Onsmakelijk verhaal over daarover gesproken, ja.
1: Maar echt, nee, dat is echt, het gaat even niet lekker. Maar ja, goed, over een paar dagen ga ik op vakantie. En
0: het
1: moet
0: er
1: wel voorbij zijn.
0: Inderdaad, ja. Hé, hey, maar je hebt niet naar die creator S&P zitten kijken... waardoor je wat later...
1: Nee, dat niet.
0: Wat later naar bed bent gegaan, dat niet?
1: Nee, dat niet.
0: Oké. Okay. Nou, dat scheelt dan wel weer.
1: Ja.
0: Maar ja, aan de andere kant, door ziek zijn wil je ook niet per se...
1: Het is niet fijn.
0: Nou, we zijn in ieder geval begonnen aan de woensdagochtendshow. Van harte welkom, het is 12 minuten over 7 inmiddels. Hopelijk heb jij wel een betere ochtend. Nou, misschien heb je wel iets waardoor waardoor je mij een beetje kunt opbeuren.
1: Oh.
0: Het is niet per se dat ik daar echt heel graag om vraag, weet je wel. Uh-huh. Maar misschien heb je wel iets leuks meegemaakt. Vinden we altijd leuk om te horen. Dus geef het vooral even door. studiohalf.nl/WhatsApp. Is onze WhatsApp-adres. En dan heb je gewoon iets leuks meegemaakt. Bijzondere mijlpaal. Van alles. Het kan van alles zijn. Maar beur me een beetje op. En dan moet het helemaal goed komen. Probeer in ieder geval deze ochtend door te komen. Met onder andere natuurlijk het Rad van Fortuin. Waar of niet, waar gaan we spelen. En we gaan vandaag. Ja, gisteren hadden we natuurlijk... gingen we even down under. Hè? Bellen met Australië. Waar we een echte... gouden medaille...
1: Wereldkampioen, hè?
0: Medaillewinnaar, kunnen we beter... Ja. Wereldkampioen, inderdaad. Roxanne Takke ging het om. Die hadden we aan de telefoon. Ja, vandaag komt er opnieuw een winnaar langs. Dit keer langs, dus we hoeven niet down under...
1: Jammer, ik had er ook naartoe gewild. Daar is beter dan hier met 30 graden.
0: Ja, is zo. Alleen wel lang vliegen.
1: Ja, dat wel. Ja.
0: Dus daar ben je voorlopig nog even niet. En dan ben je te laat voor je eigen vakantie. Dus dat is ook niet al te slim. Maar goed, vandaag hoeven we nergens heen. Komt ze hierheen. Wie het is en waarom, dat hoor je zo meteen natuurlijk. Dus blijf vooral luisteren. Tot 10 uur zijn we bij je. Ja, en natuurlijk ook het nodige aan nieuws. Heb jij gisteren nog boodschappen geprobeerd te doen?
1: Nee.
0: Ik had gisteren wel de boodschappen meneer die... gisteren was het een meneer. Die kwam langs om onze boodschappen te leveren. Want we hebben zo'n bezorgkarretje, weet je wel, die dan onze kant op komt. Dat doet hij wekelijks. Nou, ik ben blij dat we dit keer... Ja, kort geleden zijn we even overgestapt, even tijdelijk. Van de welgenoemde Albert Heijn naar zo'n andere wagentje. Als we bij Albert Heijn hadden gezeten, had hij gisteren niet langs geweest. Want voor de tweede dag op rij hadden ze problemen. Ja. Ik heb begrepen gisteren,
1: heb
0: bijzonder.
1: Heb jij zitten kijken naar Jinek?
0: Nou, ik heb niet zitten kijken. Ik zag wel een fragment voorbij komen.
1: Echt, die vrouw die wist helemaal niks.
0: Nee, die wist helemaal niks. Maar ik wist ook niet meer, zeg maar... Nou, heel even om mijn verhaal af te maken. Vandaag verwachten ze in ieder geval weer om het allemaal op te starten. Maar het andere verhaal is... Ik wist even niet meer naar wie ik aan het luisteren was. Of het nou naar even Jinek zelf was of naar die vrouw. Ze hadden allebei hetzelfde accent, joh.
1: Ja, het is echt... ik weet niet, maar... Er werd een vraag gesteld, ja, daar weet ik het antwoord niet op. Er werd nog een vraag gesteld, ja, daar weet ik het antwoord niet op.
0: Ze mocht ook niks zeggen, hè? Het onderzoek loopt nog, dus in het kader van het onderzoek... dan mag je weinig zeggen. Alleen, een beursgenoteerd bedrijf natuurlijk ook. Het heeft al miljoenen verlies geleden, hè, gisteren.
1: Zoveel miljoen heeft het gekost. Tenminste, ja, dat is natuurlijk niet helemaal echt... Het is een beursnotering, is het.
0: Ja, maar
1: dus
0: toch.
1: Het is fictief, maar dan nog. En ze zijn ook helemaal in de stress en ze weten gewoon dat het fictief is. Dus ik snap dat even niet. Maar aan de andere kant... Er werd wel gewaarschuwd gisteren, zag ik al voorbij komen... dat het aantal phishinggevallen...
0: Het phishinggeval.
1: Dat het toe zou kunnen nemen. Want er zijn toch blijkbaar dan toch gegevens buitgemaakt van gebruikers.
0: Ja, dat schijnt dus niet zo te zijn, wordt er gezegd door Ahold.
1: Ja, nou, gisteren zag ik weer wat anders voorbij komen. Dus ik weet het ook allemaal niet meer waar we goed aan doen.
0: Nou, zo meteen heb ik even een updateje voor je van het nieuws... rondom de Albert Heijn. Hè, rondom dat hele ICT-verhaal waar ze problemen mee hebben.
1: Ja.
0: Dus blijf vooral luisteren. luisteren als je daar benieuwd naar bent of klant bent. Want zo meteen hebben we daar wat recenter nieuws over. Even daarop vooruitlopend. AH heeft gezegd, Ahold althans, het moederbedrijf natuurlijk daarachter. Delhaize is het Franse gedeelte van dat moederbedrijf. Die zegt, er zijn geen gegevens buitgemaakt. Maar dat vind ik ook weer... Je weet nergens, weet je antwoord op, maar hier weet je dan wel weer antwoord op. Dat vind ik dan het vage, weet je.
1: Wat ik net zeg, het is een beetje genuanceerd. Het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident bij Albert Heijn loopt nog. De supermarktketen waarschuwt wel voor de mogelijkheid van phishing door kwaadwillenden die misbruik maken van de problemen bij Albert Heijn. Dus dan word je gebeld als zijnde dat Albert Heijn jou belt van, joh, wat is ook weer jouw gegevens, weet je, zulke dingen dat ze dan gaan vragen. Dus daar moet je heel erg mee oppassen.
0: We gaan er zo meteen even verder op induiken natuurlijk. En nog tot slot even over mensen die aan de deur komen gesproken. Gisteren had ik ook weer zo'n doneermeneer.
1: Een doneermeneer?
0: Ja, die wilde namelijk dat ik geld doneerde door een lot te kopen voor een goed doel. Nou ja, op zich, het doel aan zich geen probleem, hè? Alleen, ik stelde een paar vragen van, joh, als ik nou een lot koop, zit ik dan aan een abonnement vast, dat soort zaken. Ja. En... Nee, dat is niet waar. Je zit niet aan een abonnement vast. Het is echt eenmalig en... Het is ook niet voor een bepaalde periode. Het is echt, je koopt nu een lot. Kijk, als je nu de nu 2 koopt, dan krijg je de een derde gratis. Hè? Want dat wordt dan weer gesponsord door bedrijven. Zo proberen we natuurlijk meer loten te verkopen. Zo is het ook. Zo eerlijk was hij ook. Gaf mij die antwoorden. En later werd ik gebeld door het bedrijf. Want dat doen ze dan ter controle. Hè? Van, klopt dit allemaal? En heeft de meneer zich netjes gedragen? Nou, dat vind ik netjes vanuit die stichting. Alleen bleek dus dat ik, als ik een lot zou hebben gekocht... dat ik dan aan een minimale meespeelperiode vast zat van 3 maanden.
1: Oh ja.
0: En dat kostte toch €13 per keer.
1: Ja.
0: Dat ik dacht, kom alsjeblieft hier gewoon met de ouderwetse geldpot langs... want dan zorg ik ervoor dat ik een paar euro in doe. En dat doe ik wel op die manier doneren, weet je wel. Dus
1: Ik heb
0: helaas voor die stichting, ik heb het ongedaan gemaakt. Ja, ik wil uiteindelijk gewoon een donatie storten... Maar niet op deze manier. Nee. Je moet wel eerlijk... Ja, goed, hij wordt ook aangepakt.
1: Ik kan me niet herinneren dat ik ooit iets heb gekocht aan de deur.
0: Oh, ik te vaak. Echt veel te
1: nee,
0: vaak.
1: Nee, zelfs dat... Nee, nee.
0: Het komt echt vaak genoeg voor dat weer iemand... De kinderpostzegels...
1: De
0: grote club loterij, weet je al.
1: Daar doe ik nooit aan mee.
0: Nee, soms gebeurt het wel eens. Of dat je... Ja, vroeger was het echt nog wel gebruikelijk dat je ook een abonnement afsloot. Weet je wel, voor de energiemaatschappij of voor je internet dat soort. Dus gelukkig is dat tegenwoordig niet meer...
1: Gelukkig niet meer, nee.
0: De normale gang van zaken. Maar het is wel... Ja, toch even oppassen weer, hoor.
1: Zeker.
0: Het was wel weer een eye-opener, moet ik zeggen.
1: Ik kan me wel voorstellen, ja.
0: Ik dacht, überhaupt... Oh, dat is eigenlijk best wel weer ouderwets. Dat iemand tijdens het eten langs
1: komt. Ja, je voelt je toch flink genaaid.
0: Maar mijn vrouw die zei... Ja, het is iemand van PostNL. Had de oranje jasje aan namelijk.
1: Oh ja.
0: En toen deed ik de deur open en toen schrok ik eigenlijk. Want toen dacht ik, dit is geen PostNL namelijk. En nu ben ik weer de Sjaak en dan moet ik weer een lulverhaal verzinnen.

Westen. Nou. Ja, de Frits Westen. Ja, krijgen we dan weer. Ja. Het is 10 minuten voor 7:30. We zijn begonnen aan de woensdagochtendshow. En jij bent natuurlijk van harte welkom. Blijf vooral luisteren. Zometeen natuurlijk de voor of de na. En ook even dat krantenoverzichtje dan, hè?

0: te denken bij deze plaat. Aan de videoclip. Het zit zo geniaal in elkaar. Heb je die nog niet gezien? Moet je het echt even een keertje doen. Revolving Door van Tate McRae.
1: Oké.
0: Dans echt. Ja, ze is natuurlijk danser.
1: Ja.
0: Al sinds jongs af aan is ze opgeleid als danseres. Maar het is echt... Het zit zo goed in elkaar. Het is een soort van halve flashmob.
1: Oké.
0: Zo is het gefilmd in ieder geval. Het is geen flashmob, maar zo is het wel gefilmd. Maar ja, nee, nogmaals. Tate McRae, Revolving Door. Zoek het even op.
1: Ja.
0: En ook de Red Hot Chili Peppers en Harry Ground worden hier. Goedemorgen. Het is 7:45. De woensdag 14 oktober vandaag. Ja, er staat van alles in de krant. Er is echt van alles te doen. Jij hebt het zometeen volgens mij over een staking, want ook dat is gaande. Laten we maar meteen naar dat nieuws gaan dan.
2: Wat staat er in de krant?
0: U vertelt eerder deze week al, er zit een staking aan te komen. Nou, dat is de dag van vandaag, want wat gaat er gebeuren, Ries?
1: Ja, reizigers in een streekvervoer moeten vandaag rekening houden met uitgevallen ritten en vertragingen door een landelijke staking. Buschauffeurs en machinisten leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. De gevolgen verschillen per vervoerder. In Rotterdam rijden geen bussen, terwijl in Utrecht minder bussen en tramritten worden verwacht. Het stadsvervoer van HTM in Den Haag en de GVB in Amsterdam doen niet mee. De vakbonden willen tot kerst wekelijks één dag staken.
0: Ja, één dag per week willen ze staken, tot aan de kerst. Dus een dagje minder werken, maar dat heeft natuurlijk allemaal als doel om betere cao-onderhandelingen om daaruit te komen, betere positie.
1: Yes.
0: Nu is het wel zo. Ja, gisteren zei mevrouw ook. Ja, lekker handig dan dat ze dan gaan staken. En dan rijden die bussen tussen Bodegraven en Alphen vanwege dat de werkzaamheden aan het spoor.
1: Ja, dat had ik gisteren al gezegd. Ja. Dat gebeurt niet. Hè? Daar wordt niet in gestaakt.
0: Nee, voor de duidelijkheid. Daar wordt dus niet in gestaakt. Dus dat is wel het fijne aan het verhaal natuurlijk.
1: En volgens mij zijn dat ook touringbussen en geen echte stopbussen.
0: Ja, het zijn gewoon van de ingehuurde touringcars inderdaad. Ja. Althans, daar ga ik vanuit. Ik neem aan dat ze niet de ouderwetse bussen van de HTM of de GVB hebben meegenomen. Dat niet.
1: Dat denk ik niet.
0: Ander nieuws dan nog. Even een krantenoverzichtje. Want AD die opent vandaag met een verhaal over vuurwerk. Want 260 van de 342 gemeenten... die willen geen lokale uitzondering op een landelijk verbod.
1: Oh.
0: Verenigingen die tijdens de jaarwisseling zelf vuurwerk willen afsteken... krijgen daarvoor in het grootste deel van het land dus geen toestemming... en ook geen vergunning voor.
1: Daar heb ik trouwens ook nog een dingetje over voor Kaag en Brasem.
0: Ja, nou ja, ik wilde dat vertellen, maar dat ga jij zo meteen vertellen.
1: Dat ga ik zo meteen vertellen.
0: Nou, daar zo meteen meer over. Trouw dan, die kijkt naar de kwetsbaarheid van onze voedselvoorzieningen. Supermarkten zijn sterk afhankelijk van computersystemen... die aan elkaar gekoppeld zijn, natuurlijk naar aanleiding van het verhaal van de Albert Heijn. Dat maakt bestellen en bezorgen efficiënt, maar zorgt er ook voor dat een digitaal probleem door de hele bevoorrading kan doorwerken, zeg maar. Dus dat het niet kan worden aangevuld. De Volkskrant dan, die schrijft over een structureel seksueel geweld tegen vrouwen in Nederlandse interneringskampen na de Tweede Wereldoorlog.
1: Okay.
0: Getuigenissen beschrijven hoe vrouwen die werden verdacht van collaboratie daar werden mishandeld en seksueel werden misbruikt.
1: Ja.
0: Ja. Tot slot nog even nieuws in de regio dan. Koudekerk, plannen voor ongeveer 200 nieuwe woningen, die zijn er inmiddels, hè? Dat weten we. Dat nieuws dat werd al vaker verspreid. Maar inwoners willen vooral dat de bouw eindelijk gaat beginnen. Want tijdens een druk bezochte bijeenkomst bleek namelijk opnieuw... hoe groot de behoefte is aan starterswoningen en appartementen voor ouderen. Na jaren wachten overheerst de voorzichtigheid. Eerst schopte maar in die grond en dan pas geloven dat het echt is gebeurd en ook gaat gebeuren. Dus dat is een beetje het verhaal rondom Koudekerk. Ik snap het ook wel. Jarenlang is er natuurlijk beloofd van er komen woningen, er komen woningen. Uiteindelijk kwamen er geen woningen. En nu komen er toch woningen, maar is het resultaat daar nog niet van te zien. Dus ik snap de terughoudendheid wel. Nou, dat wat betreft het nieuws van nu. Zometeen dus nieuws uit de regio. Met dus onder andere de uitslag over... hoe zit dat nou precies bij de gemeente Kaag en Brasem rondom dat vuurwerk, hè?
1: Ja, klopt.
0: Nou, dat zometeen bij Richard Harreman. Eerst tijd voor het nieuws van 7:30. Je hoort de hoofdpunten van het NOS-journaal.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De vakbonden hebben opgeroepen om het werk neer te leggen... omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen... na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. En gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. Het weer, vooral vanochtend veel zon. Vanmiddag wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden.
0: Door met het nieuws uit de regio krijg je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De werkzaamheden aan de Gouwenspoorbrug tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven zijn begonnen. De komende 9 maanden rijden er geen treinen tussen beide plaatsen en worden reizigers met bussen vervoerd. Volgens de NS is de overgang naar het busvervoer goed verlopen, al was het wel druk. De 43-jarige oude brug is weggehaald en wordt in Friesland gereconstrueerd. De politie heeft afgelopen weekend meerdere slagwapens en een mes in beslag genomen bij een verkeerscontrole. Agenten zagen een verdacht voertuig en besloten de auto te controleren. In de auto zaten 5 personen die volgens de politie sterk naar alcohol roken. Op de bestuurdersstoel lagen verschillende slagwapens. Een man die geen identiteitsbewijs kon tonen had ook een mes bij zich. Alle wapens zijn in beslag genomen en vernietigd. Verenigingen in Kaag en Braassem kunnen een ontheffing aanvragen voor een centrale vuurwerkshow tijdens de komende jaarwisseling. Dat is mogelijk ondanks het landelijk vuurwerkverbod voor consumenten. Per dorp mag maximaal 1 ontheffing worden verleend. De show moet veilig worden georganiseerd en aan verschillende voorwaarden voldoen. Verenigingen moeten hun aanvraag uiterlijk 1 november indienen bij de gemeente. Het vuurwerk mag tijdens de jaarwisseling tussen 6 uur 's avonds en 2 uur 's nachts worden afgestoken. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan onze verkeersinformatie van de ANWB. Ja, op dit moment is het vrij druk in Zuid-Holland. Ongelukken veroorzaken de meeste extra reistijd. Er staan op dit moment 7 files in de regio. Een totale vertragingstijd van meer dan 1 uur. Krijgt u meldingen van 5 minuten of langer van me. De A4 Den Haag richting Amsterdam levert je oponthoud op van 12 minuten. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetewoudendorp staat 9 kilometer. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwebrug staat 6 kilometer. Je extra reistijd bedraagt daar 7 minuten. En een flinke, de A44 Den Haag richting Amsterdam bij Oegstgeest. Er staat meer dan 1/2 uur, 5 kilometer, komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is nog altijd afgesloten. Hoe is het verder op het spoor?
1: Ja, ik vraag om eventjes wat tijd, want ik moet namelijk heel wat dingen laden.
0: Laden?
1: Ja, ik heb sowieso 3 dingen die ik moet inladen. En die website is natuurlijk niet zo snel van de NS.
0: Nee.
1: Oké, we gaan beginnen. Defecte trein is er een verstoring in de treindienst tussen Utrecht Centraal en Woerden. Dat duurt naar verwachting tot 7:45. Dan pakken we de volgende erbij. Door een tekort aan personeel rijden er minder treinen tussen Gouda en Alphen aan den Rijn. Dat duurt nog tot ongeveer 7:45. Door een defecte trein die heb ik al gehad. Dat is die van Woerden. Dat zou je altijd net zien, dat allemaal lekker samengaat. dan had ik het natuurlijk al eerder gehad over dat er geen treinen rijden op de hoge snelheidslijn tussen Schiphol Airport en Rotterdam Centraal. Dat komt door een gestrande trein. En dat duurt tot ongeveer 7:45. En dan hebben we natuurlijk ook nog de werkzaamheden.
2: Er zijn werkzaamheden van 12 oktober 2006.

0: Wat kwam hier net
1: heel vrolijk,
0: ja, deze dan.
2: Er zijn werkzaamheden van 12 oktober 2026 tot en met 13 juli 2027. Tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven rijden er geen treinen.
0: Nee, zo is het inderdaad. Dus gebruik in ieder geval de reisplanner van de NS om je route te checken. En nog heel even over dat tekort aan personeel tussen Alphen en Gouda. Ja, dat is toch wel heel naar. Want dat is een van de andere routes natuurlijk die je moet reizen.
1: Ja.
0: Op het moment dat je richting Utrecht wil reizen. Aan de andere kant, ja, tussen Bodegraven en Woerden rijden er ook weer wat minder treinen. Of tussen Woerden en Utrecht in verband met die gestrande trein.
1: Ja.
0: Maar gisteren was dat ook het geval natuurlijk. Dat er een persoon op het spoor liep. Waardoor het bij Gouda allemaal vastliep.
1: Ja.
0: Ik heb de foto's gezien. Ja. Het was echt behoorlijk druk daar. Ik snap dat er op een gegeven moment een persoon op het spoor liep. Omdat iedereen gewoon van het perron werd afgedrukt. Zo druk was het daar.
1: Jezus.
0: Ja, dus in ieder geval. Ik zou even wat anders kiezen vandaag voor dit moment. En gebruik nogmaals de reisplannen van NS om je route te checken. En dan moet je toch even kijken hoe je die kant op kunt. Nou, tot zover.

0: De break-up song van Shawn Mendes en I'll Be Okay in de ochtendshow. En daarvoor ook Can't Stand Losing You van The Police. Ja, buiten, dat zien we hier door de ramen van de studio. Geen blauwe zwaailichten, wel oranje zwaailichten. Er wordt nog steeds hard gewerkt daar op het Rijnplein.
1: Ze zijn bezig om die stenen vloer bij waar dat grote die maquette staat van het fort van Castellum.
0: Ja. Hoe het hier in de oude tijd heeft uitgezien.
1: Precies. Daar zijn ze al die tegels zijn ze daar aan het weghalen en opnieuw aan het leggen. Dus het is behoorlijk wat werk wat ze aan het doen zijn.
0: Behoorlijk wat werk. Uiteindelijk moet het er beter uitzien. En ook beter toegankbaar zijn. Of toegankelijk zijn natuurlijk voor ook mensen die de slechte been zijn. Niet dat telkens daar mensen overheen vallen.
1: Wat ik wel hoop dat we weer terugkomen. Dat was namelijk toen ik hier 13, 14 jaar geleden kwam wonen. Toen viel het mij op, toen liep ik thuis ook een beetje rond. En toen hadden ze zo'n 3D-tekening hadden ze daar zo liggen op die tegels.
0: Ja, die wordt één keer in de zoveel tijd. Ja, dat was toen de tijd, hè? Was dat echt wel heel populair.
1: Was wel heel mooi,
0: was zie je dat bijna niet meer.
1: Klopt.
0: Maar dan wordt dat erop geschilderd.
1: Ja.
0: En dat blijft dan, half jaar of zo, blijft dat daar liggen.
1: Nou, volgens mij heeft het best wel lang erop gelegen. Maar het was best wel een mooi gezicht, was dat.
0: Ja, alleen dat heeft niks te maken met deze werkzaamheden natuurlijk.
1: Nee, dat niet. Nee, dat niet. Maar ik hoop dat het weer een keertje terugkomt, maar ik vond het wel heel mooi.
0: Maar daar zijn ze bezig, maar achter mij ook, echt op het Rijnplein zelf. Daar zie ik twee van die grote vrachtwagens staan, ook met oranje zwaailichten. Dus het lijkt wel discotheek hier, hoe het eruit ziet. Het is ongelooflijk, maar goed. Dat wat betreft de werkzaamheden daar. Laten we het over andere werkzaamheden hebben. Dat zijn namelijk de werkzaamheden die jij moet gaan verrichten. Namelijk een appje sturen naar studioalf.nl/WhatsApp... om mee te doen met... Ja, de voor of de na. We gaan je muziekkennis weer testen in de ochtendshow. Dat doen we door een fragment te draaien van een liedje... en aan jou de taak om titel en artiest door te geven. Want we zijn op zoek naar een artiest, we zijn op zoek naar de titel van de track... en we zijn ook op zoek naar het antwoord of dat hij voor of na een bepaald jaar door is uitgebracht. En vandaag spelen we met het jaar 2021, want gisteren hadden we natuurlijk Pink en...
1: All I Know So Far.
0: All I Know So Far, inderdaad. Dus mocht je het weten, of doe vooral een gokje... studioalf.nl/WhatsApp. En dat doe je niet voor niets natuurlijk, want we hebben een prijspakketje voor je klaar liggen. De titel dagwinnaar kun je verdienen en ook 3 stickers. Ja. Dus doe vooral mee. studioalf.nl/WhatsApp. Nogmaals, titel en artiest voor of na het jaar 2021. En zo klinkt de opdracht dan voor vandaag.
2: Joy, I need space. Love, I need me.

0: ze moeten het zelf ook nog even leren. Wie zij is. To learn who I am. Maar ja, wie is het dan? Wat is de titel van de track en is die voor of na het jaar 2021 uitgebracht? Ja, de plaat klinkt begint eigenlijk vrij mysterieus.
1: Ja.
0: Beetje rare geluiden op de achtergrond. En uiteindelijk dan begint er iemand te zingen. Maar ja, wie is dat? Een titel en artiest voor of na het jaar 2021. Dat willen we van je weten. Stuur het door via de app. studioalf.nl/WhatsApp. En word de dagwinnaar van de voor of de na vandaag. En ook de 3 stickers die op je liggen te wachten. Die kunnen dan jouw kant op worden gestuurd. Maar dan moet je het antwoord wel goed hebben. Ja, voor de mensen die denken, ik heb nog niet helemaal een idee. Of het ligt op het puntje van mijn tong. Maar ja, wie was dit ook alweer? Misschien helpt het door het fragment nog een keer te draaien. Dit is de opdracht voor vandaag. I need time, love, joy, I need space, love, I need me.

Wie is het? Wie is de artiest? Wat is de titel van de track en is die voor of na het jaar 2021 uitgebracht? Geef het door, studioalf.nl/WhatsApp, wordt de dagwinnaar en ontvang 3 stickers van ons, want dat is het prijspakket die we aan je willen uitdelen. En zometeen naar Google, dan gaan we het antwoord horen. Dus je hebt ongeveer een minuut of 2,5 om het antwoord door te geven. studioalf.nl/WhatsApp.

0: Ja, lekker plaatje hoor. Hugo en Moving to the Sun. Die Hugo die doet het eigenlijk wel heel goed, hè?
1: Ja, nee, die is goed aan de weg aan het timmeren, hoor.
0: Ik moet alleen zeggen dat de drie platen die er tot nu toe zijn uitgebracht van hem... je hebt Jai McCann natuurlijk, je hebt Moving to the Sun en je hebt er nog eentje. Die lijken allemaal best wel op elkaar. En ik denk dat als je ze aan elkaar zou mixen, dat je één grote track zou krijgen. Ja, ze duren allemaal echt iets van 2-3 minuten.
1: Weet je, was dat album van Daft Punk toen?
0: Dat je gewoon eigenlijk een heel groot verhaal krijgt. Daar gaat het. Daar lijkt een beetje op. Ja, Shine is die andere ook, wat heel goed doet. Dat wat betreft het verhaal rondom Hugo Moving to the Sun is niet de artiest waar we nou op zoek zijn. Ja, in de muziekkennisquiz, oftewel het radiospel De Voor of De Na, we zijn namelijk op zoek naar de titel en artiest van de track die ik zojuist heb gedraaid. En ook zijn we op zoek naar het antwoord of dat die voor of na een bepaald jaar door is uitgebracht. Vandaag spelen we met het jaar 2021, want gisteren waren we op zoek naar Pink en All I Know So Far. Ja, en naar wie zijn we vandaag op zoek? Dat is de vraag natuurlijk. Ik ga nog één keer het fragment draaien, want hier spelen we mee vandaag. I need time, love, joy, I need space, love, I need me.

0: is een welbekend geluid. Van de artiest waar we naar op zoek zijn. Ik kan je als hint meegeven, mocht je het nog niet weten. En daar twijfel ik over, hoor, of dat mensen het niet weten. Want ik zie echt alleen maar dezelfde naam voorbij komen, okay, moet ik zeggen. Maar heel veel mensen... Het gaat om een artiest die begin Zero's... nog niet bestaand album niet heeft uitgebracht, maar binnenkort wel.
1: Oh ja, had je het gisteren over.
0: Was dat gisteren, ja?
1: Was gisteren, ja.
0: Was dat gisteren. Ja. Maar goed, daar zijn we nou op zoek dus. Richard Harman, jij gaat ook een gokje wagen, want wie denk jij dat het is?
1: Het is overduidelijk Britney Spears. Het nummer is Overprotected. Ja, voor 2021, ver voor 2021. Ik gok 2002.
0: 2002, zeg jij. Ik ga het antwoord invullen. Je bent niet de enige die denkt dat Britney Spears is, hoor. Oh, dat denkt echt iedereen.
1: Misschien is het dan wel Britney Spears.
0: Daan, Sophie, Milan. Even kijken, hoor. Vrouwtje. Oh, hier staat geen naam bij, dat is ook onhandig. Julia die denkt dat. Bram denkt het. En iedereen denkt dat het is Britney Spears. En dat is natuurlijk hartstikke goed.
1: Goed zo.
0: Waarom heeft hij nou... dit is toch gek. Stop de muziek. Nee, ik geef je aan, het is hartstikke goed. Dus dan moet je ook...
1: Ja.
0: Denk dat mensen dadelijk ziek de boel te flashen. Dat is niet waar. Het is inderdaad gewoon Britney Spears. Ja, dat was wel te verwachten natuurlijk.
1: Ja,
0: wel bekend stemgeluid dat zelfs na de jaren nog steeds hartstikke hetzelfde is.
1: Ja.
0: Ondanks dat het niet helemaal lekker gaat met Britney Spears, maar toch?
1: Ja, wanneer ging het wel goed met Britney Spears?
0: Nee, dat is ook... Nou ja, begin, hè. Begin van haar carrière, toen ze nog een relatie had met Justin Timberlake. Toen ging het redelijk goed met haar.
1: Ja, oké. Okay.
0: Maar nee, Britney Spears, Overprotected. Toch eentje uit de vergeten parels waar we nou op zoek waren.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Ja. Heel veel mensen hadden dan wel Britney Spears geroepen, maar er waren weinigen die ook daadwerkelijk de titel goed hadden. Eentje die het wel goed had, dat was Tess vandaag. Want die zei, ja, dit is Britney Spears, Overprotected. En voor het jaar 2021. Ja, jij zei, Ries, het jaar?
1: 2002, dacht ik.
0: Ja, een jaartje eerder.
1: Oh.
0: 2001 is die uitgebracht. Op 10 december.
1: Ja.
0: Bij Jive Records, dat was het platenlabel. Komt van een album en die had ik net hier... Nee, die kan ik niet meer. Oh, I'm a Slave for You natuurlijk, maar een B-kantje daarvan.
1: Ah, oké. Okay. Ja.
0: En het grappige aan dit verhaal is dat het niet is opgenomen in Amerika of in Engeland. Het is opgenomen in een studio, gelegen in Stockholm.
1: Oh.
0: Dus hij is even naar Stockholm gereisd om het nummer op te nemen. Is er niet aan af te horen trouwens, hoor. Want het lijkt niet op Sarah Larsen of iets dergelijks. Maar het is wel echt... Eigenlijk moeten we gewoon weer draaien, toch? Moeten we wel even draaien op de radio?
1: Ik vind sowieso dat we, als we een voor of daarna hebben gedaan, dat we die gewoon moeten draaien in zijn geheel.
0: Die discussie hebben we vaker gehad, inderdaad. Ja. Maar we kunnen niet alles draaien, omdat sommige platen wel 7 minuten duren. Hebben we geen tijd voor, helaas.
1: Ja, dat kan je inkorten.
0: Ja, dat kan. Maar ik hou niet zo van platen inkorten. Ja, soms is het noodzakelijk. Het liefst niet, natuurlijk. Maar ja, goed, we hebben er vandaag tijd voor, dus laten we maar draaien. Trouwens, Tess, vandaag...

hartelijk gefeliciteerd. Ja, dagwinnaar vandaag, hè? Dus jij krijgt vandaag de titel. En ook de 3 stickers, dus zorg ervoor dat de gegevens onze kant op komt en dat we de stickers naar jou kunnen toesturen. Zodat we uiteindelijk, wij niet, maar jij vooral kan blijven plakken. Nou, met dat. De stickers dan. En blijf vooral plakken ook bij de radio, want Britney Spears, ja, we gaan het draaien ook. Over Protected. I need time, love, joy, I need space, love, I need me.

0: was deze, ben ik helemaal vergeten. Wat ga ik hier lekker op, hè? Overprotected van Britney Spears.
1: Ja, lekker kijk.
0: We zochten ernaar in de voor of daarna het muziekkennisspel wat we spelen op de radio. Overprotected. Britney Spears. Uit het jaar 2001 dus. Morgen dan spelen we uiteraard weer de voor of de na. We gaan weer ergens gewoon er doorheen jassen. En dan zijn we op zoek, en dat bij deze alvast een klein hintje daarvoor, naar een plaat wat voor of na het jaar 2001 is uitgebracht. Ja. Dus met dat jaartal spelen we. Zometeen in de ochtendshow, dan hoor je het nieuws uit de regio. Wat heb je er zometeen in zitten, Ries?
2: Fietsmaatjes Alphen aan de Rijn heeft sinds de oprichting heel wat kilometers gereden. Maar hoeveel? Dat hoor je zo.
0: Oh, een leuke kennisquiz gaan we spelen in feite. Doe even een gokje. Wat denk jij? Hoeveel kilometers hebben ze gereden? Het meld je in de app. studioalphen.nl/WhatsApp. Dus hoeveel hebben de fietsmaatjes het afgelopen jaar gaat het om?
2: Nee, sinds de oprichting.
0: Hoe lang bestaan ze?
2: Ga ik even snel opzoeken. Fietsmaatjes Alphen aan de Rijn.
0: Hoeveel kilometer hebben ze sinds de oprichting gereden? We krijgen zo meteen te horen wanneer ze zijn begonnen met rijden. Volgens mij is dat echt al een jaar of 10, of niet?
2: 2019,
0: oké, iets minder lang.
2: De officiële start is 29 februari 2020.
0: Oké, 2020, ja. Dus sinds 2020, hoeveel kilometers hebben zij gereden? Ja. Doe even een gokje, studioalphen.nl/WhatsApp. Nou, en voor de winnaar, degene die het er dichtstbij zit, krijgt een sticker van ons. Zeker. Doen we nog even er wat aan vastkoppelen. En dat allemaal zometeen in het nieuws uit de regio en ook het nieuws uit de wereld komt er zometeen aan. Ten Oceanau is dat. Het nieuws van 8 uur komt eraan. Dus even nog een moppie van Ella Langley en Morgan Wallen. En I Can't Love You Anymore. Weer zo'n break-up song. Ja, we zitten in de winterperiode, hè? Dan krijg je dat soort dingen.

0: Langley en Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore in de ochtendshow. Het is tijd voor het nieuws van 8 uur.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan straks even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
2: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
3: Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: De Ochtendshow.
0: Hele goedemorgen. 1 over 8 is het de woensdagochtendshow op Studio Alf en Kagebrazem. En het nieuws krijg je van... De NOS.
9: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De cao-onderhandelingen zijn mislukt. Vakbonden vinden dat de voorstellen die de vervoerders doen een verslechtering zijn. Daar is deze stakende buschauffeur uit Delft het mee eens.
10: Dat je even je beentjes kan strekken doen of even naar het toilet kan gaan. En dat is zo belangrijk. Maar met de huidige diensten, de huidige ontwikkeling, zie ik dat, wordt het allemaal niet gedaan. De efficiëntie overheerst het humane.
9: De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. Gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om geld om haar creditcardschulden af te betalen. De Nederlandse voetbalsters waren gisteravond in Tilburg met 3-0 te sterk voor Hongarije. De wedstrijd was op voorhand een formaliteit, omdat de Hongaarse vrouwen vrijdag al met 8-0 waren verslagen. Volgens doelpuntenmaker Esme Brugts kun je weinig opmaken uit die uitslagen.
11: Als je naar de plek kijkt van Hongarije op de ranglijst, uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken. En ik denk dat we een hele grote stap hebben gemaakt in ons eigen spel. Dat we steeds beter beginnen te begrijpen hoe wij onze posities kunnen innemen, hoe dynamisch we kunnen zijn en hoe kansen kunnen creëren. En dan de volgende keer ietsjes meer goals maken.
9: De Nederlandse voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. De mannen van PSV hebben de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty. Het weer, zonnig is het vandaag. Vooral vanochtend, vanmiddag wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dorald Megens, dankjewel. Dan het nieuws uit de regio. En die krijgen we Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Het brugdeel van de fietsbrug over het Aa-kanaal in Alphen aan den Rijn wordt begin november ingehezen. Dat gebeurt tijdens twee weekenden, van 6 tot 9 november en van 13 tot 16 november. Tijdens de werkzaamheden is de N207 langs het Aa-kanaal afgesloten. Wanneer de fietsbrug helemaal klaar is, is nog niet bekend. De kosten zijn inmiddels opgelopen van 4,2 naar 7,5 miljoen euro.
0: Ja, als Wilverschuur nog had geleefd. Kom er maar in, Wilverschuur. Want die had dan weer bij kassa geweest. Zeker. Voor zo'n programma.
12: Nou zijn er al andere mensen bij kassa geweest.
0: Ja, nou, die bij, was er bij kassa,
12: was
0: ja?
12: Was bij kassa.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Michiel van der Schoot, hè, was dat?
12: Ja, onder andere.
0: Ja. Nou, mocht je het filmpje terug willen zien, BNN Vara, die heeft het.
12: Yes. Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn heeft sinds de oprichting in 2019 een 500.000 kilometer afgelegd. De stichting vierde deze mijlpaal afgelopen zaterdag met een fietstocht door het centrum. Inmiddels zijn er 25 duofietsen en 2 rolstoelfietsen, dankzij bijna 600 vrijwilligers. 3 vrijwilligers werden gehuldigd voor hun inzet. Arie Zwaan maakte met 322 ritten de meeste ritten. Volgens wethouder Gert-Jan Schotanus helpt fietsmaatjes eenzaamheid te bestrijden en sociale contacten te vergroten. Ik vind het ook een heel mooi initiatief, vind ik het.
0: Nou, absoluut. En als ik hier even kijk naar de berichten, want er zijn mensen die een gokje hebben gewaagd.
12: Ja.
0: Bram die zei, 1000 kilometer. Dat is een beetje weinig.
12: Beetje
0: natuurlijk.
12: Weinig, inderdaad, ja.
0: Sophie, die zei 2 miljoen.
12: Wat?
0: En Ruben, die zei iets van 750 kilometer. Maar uiteindelijk was het dus...
12: Een half miljoen kilometer. Een half 500.000 kilometer.
0: 500.000 kilometer. En dan Arie Zwaan die dan de meeste kilometers...
12: Ja, de meeste rit heeft gemaakt.
0: Ja, lekker bezig,
12: ja, mooi hoor. Ja, en dan nog het voetbalnieuws uit de gemeente Kagen-Brasem. MMO heeft de polderderby tegen Bernardus met 4-2 gewonnen... en blijft tweede in de vijfde klasse A. Roak boekte de eerste seizoenszege. Nicolas Boys werd met 1-0 verslagen. VV Wouwbrugge verloor thuis met 0-2 van NSV 46. EMM21 ging met 1-0 onderuit tegen VSV... maar staat nog wel vierde in de tweede klasse B. Kikkers 69 dan als laatste verloor voor de derde keer op rij. Voetbal Factory won met 3-2. Ja, en tot zover het nieuws uit de regio.
0: Jesse Ries, dank je wel. Ja, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is ietsjes teruggelopen, hoor. Nog bijna iets meer dan een uur aan aantal minuten. 7 meldingen in totaal in de regio. Je krijgt van mij de langste duren 10 minuten of langer. Want ja, het aantal minuten is wel toegenomen wat betreft de files aan zich. De A4 namelijk, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Er staat 25 kilometer. Je vertraging is daar meer dan 20 minuten. Meer dan een kwartier vertraging heb je op de A4. Dat is in de richting van Amsterdam. Want bij Roelevarensveen staat er zo'n 8 kilometer, 15 minuten vertraging dus. Door een ongeluk, 3 rijstroken zijn er dicht. Ja, dan is het even aansluiten met z'n allen natuurlijk. Als je moet gaan ritsen.
12: Ja.
0: Tot slot nog de N11 Leiden richting Bodegraven. Want tussen Bodegravencentrum en de aansluiting met de A12, daar loopt het ook vast. 3 kilometer heb je daar aan file staan. 11 minuten vertraging.
12: Krijg je juist een update, krijg ik. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Hoofddorp-Zuid. Je zei het net al.
0: Ja?
12: Je had het over de 25 kilometer.
0: 8 kilometer, 15 minuten.
12: Ja, het is inmiddels 33 minuten, 47 minuten. 33 kilometer.
0: Oh joh, dat is... Ik zal hem ook even refreshen hier. Oh ja, dat, oh, zo, ja, dat is wel... dat was inderdaad knooppunt Ypenburg, Hoofddorp Zuid.
12: Ja.
0: 33 kilometer, 47 minuten. Nou, lekker aansluiten daar. Hoe is het trouwens op het spoor nu inmiddels? Want daar was ook het een en ander om te doen natuurlijk.
12: Ik pak ze er even bij. Door een gestrande trein rijden er op de hoge snelheidslijn tussen Schiphol Airport en Rotterdam Centraal geen treinen. Dat duurt nog naar verwachting tot ongeveer 9:15. Ja, ook door een gestrande trein tussen Schiphol Airport en Lelystad Centrum rijden er minder intercities. En ook dat duurt tot 9:15. Ik denk dat het dezelfde trein zal zijn die thuis voor de oponthoud zorgt. En dan de ene laatste. Door een tekort aan personeel rijden er minder treinen tussen Gouda en Alphen aan de Rijn. En dat duurt nog tot ongeveer 9:15. Ja, dan hebben we natuurlijk nog de laatste.
13: Er zijn werkzaamheden van 12 oktober 2026 tot en met 13 juli 2027. Tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven rijden er geen treinen.
0: Nee, advies is gebruik de reisplanner van de NS om je route te checken. En anders ander vervoer. Ja, over de weg gaat het ook niet al te snel. Dus het is langzaam woensdag vandaag, kun je stellen.
12: Ja.
0: Gelukkig hebben we de ochtendshow. Tot 10 uur zijn we bij je. Goedemorgen.
14: De Ochtendshow. Met Wesley Hoek.

0: hoor daar al. En ook de noten van David Guetta hoor hier. Daarvoor ook nog In The Morning. Nou, In The Morning, Razor Light hoor hier. In de ochtendshow, In The Morning. Goedemorgen. Het is 8:15, woensdag 14 oktober 2026 vandaag. Nieuws over Alphen aan de Rijn. Want ja, eerder hadden we natuurlijk dat hele gedoe rondom de gemeente en de voedselbank. Hè, ja. Dat verhaal. De voedselbank zou namelijk de subsidie moeten terugstorten op de rekening van de gemeente. Omdat ze een overschot hadden overgehouden. En dat wilden ze natuurlijk graag reserveren voor ja, de kosten die in de toekomst mogelijk staan te wachten. Ze moesten terugstorten, ook weer niet. Nou, uiteindelijk zouden ze met elkaar in gesprek gaan. En nu schrijft het AD vandaag dat een speciale subsidieregeling mogelijk is voor de voedselbank en ook de kledingbank. Dus niet alleen maar voor de voedselbank zelf, maar ook voor de andere stichtingen. Daarmee wil de gemeente beter aansluiten bij het werk van deze vrijwilligersorganisaties. Het besluit is nog niet genomen. Invoering kan op z'n vroegst pas volgend jaar, 2027. Het onderzoek volgt op de discussie over de subsidie dus die de voedselbank moest terugbetalen. Dan het spoor, want op station Gouda, ik zei het net al, stonden de perrons gisteren prop vol.
1: Ja.
0: Kwam door een persoon op het spoor. Die legde namelijk verschillende verbindingen stil. Terwijl reizigers ook al moesten omreizen door het werk tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven. Het werk aan de spoorbrug natuurlijk. Net even voor 9:00 konden de treinen rond Gouda weer gaan rijden. De langdurige werkzaamheden aan de spoorbrug die gaan voorlopig nog wel even door. 13 juli 2027, hè, weten we inmiddels.
1: Ja.
0: Tot slot nog van volle perrons naar een vol stadion. Want er komt namelijk een documentaire over Michael Jackson's Super Bowl optreden.
1: Oh.
0: Dat was het optreden in 1993. Hulu en ESPN die werken aan de film met nooit eerder vertoonde beelden van de voorbereidingen.
1: Oh.
0: Vind ik toch altijd bijzonder dat soort beelden op de plank zijn blijven liggen en dat ze nog niet naar buiten zijn gebracht.
1: Ja, nee, inderdaad.
0: Vaak is het op het moment dat iemand overlijdt, dan worden die beelden ineens getoond. Nu zijn ze nog steeds op de plank blijven liggen, maar worden ze uiteindelijk wel gebruikt mogelijk. Regisseur Bayo Nguyen die maakt de documentaire. Februari 2027 wordt hij verwacht. Een complete film over wat ooit een wedstrijdpauze was. Ja, dat is ook wel bijzonder, hè? Zoveel heisa rondom eigenlijk een pauze van de wedstrijd waar iedereen het liefst gewoon even wat eten en drinken gaat halen. Maar nu dus blijft zitten omdat er wat speciaals wordt georganiseerd.
1: Ja.
0: Hoe vond je dat trouwens op het WK? Vond je het wat?
1: Dat heb ik niet gevolgd, hè, dat weet je.
0: En die finale ook niet?
1: Nee.
0: Oh. Ik moet wel zeggen, het bracht wel bij aan wat sfeer, hoor.
1: Ja,
0: in het stadion. Dus,
1: ja, het moet steeds Amerikaans moet het worden.
0: Nee, ja, zo is het. Maar ik hoop wel dat andere landen dit... Dat het bij volgende editie, zeg maar, dat het ook wel gaat plaatsvinden. Ja. Ik vind het wel wat hebben. Aan de andere kant... Ja, je had erbij moeten zijn, want op tv komt het net even wat minder over dan natuurlijk...
1: Dat is altijd.
0: In het echt. Wat heb jij nog in het nieuws, Richard?
1: De Tweede Kamer wil eerst duidelijkheid over de problemen bij Veilig Thuis voordat het meldpunt extra miljoenen krijgt. Dat meldt de NOS. Veilig Thuis behandelt meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld, maar in ongeveer de helft van de gevallen lukt het niet om die op tijd op te pakken. Meerdere partijen willen weten hoe dat komt en wat het kabinet gaat doen. Een motie daarover is een jaar geleden aangenomen, maar wordt nog steeds niet uitgevoerd.
0: Nee. Er blijft heel wat gedoe rondom...

0: van een huisarts of van een andere arts. Ja, dat wordt allemaal aangemeld natuurlijk. Ja, je kan je ook wel voorstellen dat als dat heel vaak gebeurt... Ja, dat het dan een beetje overstroomt natuurlijk.
1: Ja, alleen nu stroomt het heel erg over. Het is in plaats van een klein plasje is het een grote rivier geworden.
0: Zeker.
1: Ja, de vraag is, wanneer komt er een einde aan die wachtrij en aan alle problemen? Ik denk dat ze echt nog wel jaren bezig zijn.
0: Ze wilden natuurlijk extra miljoenen om extra mensen te kunnen aannemen.
1: Ja.
0: Maar ja, goed, als het kabinet zegt van we willen eerst weten wat er gaat doen. Of tenminste, wat de problemen zijn en hoe gaan we die tackelen. Voordat ze extra miljoenen gaan sturen.
1: Ik hoop wel dat ze dan niet alleen maar kijken van hoe kunnen we het probleem nu oplossen, maar daarentegen ook meteen gaan kijken naar de toekomst.
0: Ja.
1: Hoe kunnen we dit soort problemen voorkomen?
0: Ja, nee, zeker.
1: Het moet er wel aan bijdragen natuurlijk. Het is niet dat je nu de rivier leegpompt en dan uiteindelijk weer een klein plasje overhoudt.
0: Ja, maar het is natuurlijk altijd het idee van je gooit er maar genoeg geld tegenaan, dan komt het vanzelf wel goed. Maar zo werkt het natuurlijk niet.
1: Nee, en je kan ook niet doelbewust mensen aannemen zonder dat ze daadwerkelijk de specialisatie hebben. Want dan krijg je natuurlijk ook niet de juiste zorg.
0: Ook dat.
1: Dus ik snap wel dat het niet zomaar is opgelost. Maar ja, ik ben wel bang dat dit nog jaren gaat duren.
0: Nou, hier nog één.
1: En dat eigenlijk de wachtrij alleen nog maar hoger wordt.
0: De tendens zit erin inderdaad.
1: Laten we hopen dat het niet zo is. Maar goed, we weten inmiddels wat de realiteit is. Dus wat dat betreft, minder goed nieuws. Willen we afsluiten met leuk nieuws?
0: Ja, doe maar.
1: Ja? Ik wilde het eigenlijk niet doen. Ik wilde niet per se naar Amerika toe. Maar laten we dat toch doen. Ik moet even kijken waar die ook weer staat. Want ik had hem hier ergens klaargezet, geloof ik. Even kijken hoor. Donald Trump gaat het natuurlijk om. Nou ja, het gaat niet per se om hem, het nieuws. Maar het gaat wel iets over hem. Ja, klinkt een beetje mysterieus, maar ik ga het je toch vertellen.
2: Okay. Good morning, Wesley. It's Donald Trump. Let's make this moment great. This is The Morning Show, America Update. I'm just saying. it's the greatest thing for sure.
1: Ja, sinds kort... Wacht even. Sinds kort heeft de Donald Trump een nieuwe woordvoerster. Dat is namelijk Katie Zegra. Ze haalde tijdens haar eerste persconferentie in het Witte Huis de president en haar echtgenoot door elkaar.
0: Huh?
1: Ja, ze zei namelijk mijn president en corrigeerde dat naar mijn man. Ja, dat is toch gek, hè?
0: Ja.
1: Toch handig om die twee thuis en op kantoor uit elkaar te houden, lijkt mij.
0: Lijkt me verstandig, ja.
1: Ik weet niet of Melania daar ook heel blij mee is, namelijk. Dus, maar goed, Donald Trump die zal wel heel happy zijn. Gaat die helemaal goed daar? Ja. Oh, gaat niet goed.
0: Nee.
1: Hallo?
0: Nee.

0: man. We kennen ze ook allemaal van dat welbekende lachje. Ja.
1: Ja.
0: No? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. En dan gaat er vandoor.
2: Ja.
0: Dominion, die moest lachen omdat hij happy was. Pharrell Williams hoorde hier in de ochtendshow. Zeg, ik had gisteren wat beloofd.
2: Nou.
0: Ik heb een klein foutje gemaakt.
2: Okay.
0: 19:15 zouden we namelijk waar of niet waar spelen. Omdat we zometeen een gesprek gaan hebben met iemand. Die een grote winnaar genoemd mag worden tegenwoordig. Dus we hebben er geen tijd voor om 19:45. Wat normaal gesproken tijdstip is voor waar of niet waar. Zullen we hem nu maar even doen dan?
2: Ja, doen we nu.
0: Waar of niet waar? We krijgen namelijk weer drie stellingen van Mr. Thijs from Dardassen. Zijn vriend van de show. En hij gaat ons zo meteen drie stellingen voorleggen. Wij kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. Doen wij niet alleen hier in de studio. We vragen ook aan jou om mee te spelen. Want ja, uiteindelijk de titel dag, winnaar, maar ook de drie stickers liggen hier op je te wachten. Dus we willen vooral wat uitdelen op het moment dat je het goed hebt. Een echte dagwinner gaan we zo meteen dan ook uitkiezen uit de goede antwoorden. Maar dan moet je wel medespelen. studioalf.nl/whatsapp is het adres om het door te geven. 1, 2 en 3 zet je in je berichten achter waar of niet waar. Zo kunnen we het goed controleren. En uiteindelijk hopen we jou zo meteen uit te kunnen roepen tot dagwinnaar. Dus 1, 2 en 3, studioalf.nl/whatsapp. En zeg dan waar of niet waar. Gaat het natuurlijk om de volgende stellingen. Stelling 1.
3: En we zijn weer aangekomen in de ochtendshow bij waar of niet waar. En ik begin bij stelling nummer 1. Er bestaat een vis die zijn eigen licht kan uitschakelen om minder zichtbaar te worden voor roofdieren. Waar of niet waar?
0: Hij heeft een knopje op zijn buik. Druk zijn navel in en dan...
2: Ik weet dat er helemaal diep in de zee...
0: Diep in de zee.
2: Dat er zo'n vis is die zo'n lampje voor zich heeft hangen de hele tijd.
0: Ja, zo? Ja.
2: Dus ik zeg waar.
0: Jij zegt waar. Ja, ik denk ook dat het waar is. Dat het ook kan, inderdaad. Aan de andere kant, het is wel heel donker daar, hè? Aan de onderkant van de oceaan.
2: Ja, daarom.
0: Kandidaat, wij denken waar. Wat denk jij? studioalf.nl/whatsapp. Antwoord nummer 1. Antwoord nummer 2 gaat om de volgende stellingen.
3: Stelling nummer 3. Vanille is afkomstig...
0: Dat is toch weer gek. Ik denk dat hij een foutje heeft gemaakt. We gaan toch deze doen.
3: Stelling nummer 3.
0: 2.
3: Vanille is afkomstig van de orchidee. Waar of niet waar?
0: Vanille is afkomstig van de orchidee. Is dat waar of niet waar?
2: Volgens mij niet.
0: Ik heb geen orchidee.
2: Ik heb ook geen orchidee.
0: Ik denk ook dat het niet... dat heb ik nog nooit gehoord. Maar het zou zomaar kunnen hoor, dat we die kennis niet hebben. Voor de duidelijkheid, dat was stelling nummer 2. Komt de vanille van de origine van de orchidee? Geef het antwoord, waar of niet waar? Ja, we denken allebei niet waar. Maar wat denk jij? Daar zijn we heel benieuwd naar. Stelling nummer 3 dan tot slot.
3: En stelling nummer 3. Als je een magneet doorbreekt, krijgt één stukje de Noordpool en één stukje de Zuidpool. Waar of niet waar? En deze bedoel ik natuurlijk dat één stukje blijft aantrekken naar de Noordpool en de andere stukje blijft aantrekken naar de Zuidpool.
0: Ja.
3: Ter verduidelijking.
0: Ja, als het ware als een magneet natuurlijk, hè?
2: Ja. Ja.
0: En waar of niet waar? Wat denk jij, Ries?
2: Niet waar.
0: Niet waar. Ik denk ook dat het niet waar is.
2: Nee, want als jij een... ze krijgen alle twee een eigen Noord- en Zuidpool.
0: Ze creëren het zelf wel.
2: Ja.
0: Zoiets, ja. Oké,

0: dat denken wij. Wat denk jij? Studio.nl/WhatsApp. Geef het door. Antwoord op de stellingen. Dit zijn de stellingen dan. Laten we ze nog een keertje herhalen.
1: En we zijn weer aangekomen in de ochtendshow bij Waar of Niet Waar. En ik begin bij stelling nummer 1. Er bestaat een vis die zijn eigen licht kan uitschakelen om minder zichtbaar te worden voor roofdieren. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar?
1: Stelling nummer 3. Vanille is afkomstig van de orchidee. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar?
1: En stelling nummer 3. Als je een magneet doorbreekt, krijgt één stukje de Noordpool en één stukje de Zuidpool. Waar of niet waar? En deze bedoel ik natuurlijk dat één stukje blijft aantrekken naar de Noordpool en het andere stukje blijft aantrekken naar de Zuidpool.
0: Ja.
1: Ter verduidelijking.
0: Ter verduidelijking inderdaad. Waar of niet waar? Wat denk jij? Geef het antwoord door. studio.nl/WhatsApp. Zometeen na het nieuws. Dus je krijgt echt nog wel even de tijd om hierop te antwoorden. Maar dan krijg je ook daadwerkelijk de antwoorden op waar of niet waar. Dan gaan we het even controleren. Ja, wij weten het ook niet. Dus voor ons is dat ook altijd een verrassing.
2: Zeker.
0: Zometeen gaan we Thijs horen met dus de antwoorden. Geef jouw antwoorden door. studio.nl/WhatsApp. En zet ook even je naam erbij. En in je bericht 123 daarachter waar of niet waar. Anders weten we het niet te controleren namelijk. Zeg, Richard Harreman.
2: Ja.
0: Zometeen hebben we natuurlijk het nieuws uit de regio. Wat heb jij er zometeen in zitten?
2: De geplande zonneweide tussen de Doesmolenbrug en de A4 bij Hoogmade gaat definitief niet door.
0: Gaat niet door. Waarom niet? Je hoort het zometeen bij Richard Harreman. Eerst gaan we naar het NOS-journaal, want zij hebben de hoofdpunten voor je. Het nieuws van 8:30.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daarbij vielen 3 doden, raakten 22 mensen gewond. En ook in andere steden in Oekraïne zijn doden gemeld. Door de staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De vakbonden hebben opgeroepen om het werk neer te leggen omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Bij een ongeluk met een boot in India zijn zeker 13 kinderen om het leven gekomen. Dat gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden. Enkele worden nog vermist. Het weer, vooral vanochtend veel zon. Vanmiddag wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden.
0: Door met het nieuws uit de regio krijg je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De N209 tussen Zoetermeer en Benthuizen is sinds maandagavond 4 nachten achter elkaar afgesloten. De weg gaat telkens om 8:00 s'avonds dicht en is de volgende ochtend om 6:00 weer open. De afsluiting geldt in beide richtingen tussen de Australiëweg in Zoetermeer en de Bentwoudlaan in Benthuizen. De weg krijgt nieuw asfalt. De werkzaamheden duren tot en met morgen nacht. Een eetcafé aan de Van Nestraat in Alphen aan de Rijn moet minimaal 2 weken dicht. Bij een controle heeft de politie illegaal gokken en softdrugsgebruik vastgesteld. De controle vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag na signalen over gokactiviteiten. Burgemeester Erik van Heiningen heeft de zaak gesloten. De komende 2 weken wordt beoordeeld of de sluiting langer moet duren. De geplande zonneweide tussen de Doesmolenbrug en de A4 bij Hoogmade gaat definitief niet door. De provincie Zuid-Holland heeft de locatie ongeschikt verklaard en geschrapt uit de plannen voor zonnevelden. De gemeente Kagen-Brazem had de plek zelf voorgesteld, maar het college ziet nu onvoldoende mogelijkheden om verder te gaan met zonne-energie op gemeentelijke grond binnen het regionale traject. Ook lokale partijen hadden zich tegen de plannen uitgesproken. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Ja, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn nog 7 files te melden in de regio. Meer dan 100 minuten staat er op dit moment. Er is weer wat opgelopen. Je krijgt van mij de langste, duren 10 minuten of langer. Ja, natuurlijk, die A4, dat is in de richting van Amsterdam. Bij Zoetewoude, Rijndijk en Hoofddorp-Zuid staat er 19 kilometer. Je vertraging is daar meer dan een uur. Komt door bergingswerkzaamheden. 3 rijstroken zijn er afgesloten. Gaan we naar de A12. In de richting van Utrecht tussen Reeuwijk en Nieuwebrug staat 5 kilometer. En je extra reistijd bedraagt daar 11 minuten. Tot slot nog de A44 Den Haag richting Amsterdam tussen Warmond en knooppunt Burgerveen. 9 kilometer aan file. Je vertraging is dan meer dan 20 minuten. Ook dat komt door het ongeluk op de A4. Dus daar rijden mensen om. Maar ja, dan loopt het inmiddels ook al vast. Loopt nog steeds vast op het spoor, Ries?
2: Ja, ik heb nog steeds 4 meldingen voor je. Ik begin nog gelijk met de eerste. Door een gestande trein rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Schiphol Airport en Rotterdam Centraal. Dat duurt nog tot ongeveer 9:15. Door diezelfde gestrande trein rijden er ook minder intercities tussen Schiphol Airport en Lelystad Centrum. Ook dat duurt natuurlijk dan tot 9:15, is de verwachting. Door een tekort aan personeel rijden er minder treinen tussen Gouda en Alphen aan de Rijn. En dat duurt nog tot ongeveer 9:15. Ja. En dan hebben we natuurlijk nog eentje die nog lang gaat duren.
4: Er zijn werkzaamheden van 12 oktober 2026 tot en met 13 juli 2027. Tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven rijden er geen treinen.
0: Nee, gebruik in ieder geval de reisplannen van NS om je route te checken. En dan moet het

0: helemaal goed komen uiteindelijk. Althans, dat hopen we dan. Ja. Ja, het loopt overal vast op dit moment. Dus gewoon lekker rustig aan doen. Ik bedoel, te laat is te laat en meer kun je er ook niet aan doen.
1: Precies.
0: Haasten heeft geen zin. Haasten, nou, hoef je ook niet per se te doen. Maar je hebt wel nog een paar minuten om het te doen. En dat is namelijk de antwoorden geven op de voor... op waar of niet waar natuurlijk. De drie stellingen. Nog een keertje ter herhaling. De stellingen voor vandaag.
2: En we zijn weer aangekomen in de ochtendshow bij Waar of Niet Waar. En ik begin bij stelling nummer 1. Er bestaat een vis die zijn eigen licht kan uitschakelen om minder zichtbaar te worden voor roofdieren. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Stelling
2: nummer 3.
0: 2.
2: Vanille is afkomstig van de orchidee.
0: Ja.
2: Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar?
2: En stelling nummer 3. Als je een magneet doorbreekt, krijgt één stukje de Noordpool en één stukje de Zuidpool. Waar of niet waar? En deze bedoel ik natuurlijk dat één stukje blijft aantrekken naar de Noordpool en het andere stukje blijft aantrekken naar de Zuidpool. Ja, ter verduidelijking.
0: Ter verduidelijking, inderdaad. Dat zijn de stellingen voor vandaag. Geef jouw antwoord door via de app studioalf.nl/WhatsApp. Hierbij zet je dan 1, 2 en 3 erachter, waar of niet waar. En zet ook even je naam erbij, want wellicht kunnen we jou dan zometeen uitroepen tot dagwinnaar. En ook de 3 stickers uitdelen. Dus speel mee. studioalf.nl/WhatsApp. Ja, en zometeen in de studio ontvangen we een echte winnaar. Wat voor winnaar en wie het is, straks hoor je het in de ochtendshow.

0: Ja, is gestopt, de bus.
1: Ja.
0: Zo heet het nummer ook. Een busstop. Classics en dan IV. Dat is dan...
1: Classics voor, maar voor, ja. Volgens mij is dat niet
0: dat is niet de artiest. Nee, dat is het album, denk ik.
1: Maar de Hollies was het met Bastap.
0: De Hollies, nou, ook lekker om weer eens te horen. Bastap in de ochtendshow, ook Stromae hoorde je met Papa Oete natuurlijk. Wat je ook hoorde was... Of nee, waren... De drie stellingen van Thijs van der Dussen. Vriend van de show is het natuurlijk, ex-stagiair. Uitgegroeid tot Mr. Waar of Niet Waar. We hebben drie stellingen gehoord. Wij hebben daarop kunnen antwoorden met Waar of Niet Waar. Als het goed is, heb jij dat ook gedaan. In de app, studioalf.nl/WhatsApp. Laten we eens even doornemen dan, want we willen wel een dagwinnaar kunnen uitroepen natuurlijk. Beginnend bij stelling nummer 1.
2: En we zijn weer aangekomen in de ochtendshow bij Waar of Niet Waar. En ik begin bij stelling nummer 1. Er bestaat een vis die zijn eigen licht kan uitschakelen om minder zichtbaar te worden voor roofdieren. Waar of niet waar?
0: Ja, als we het als mensen over licht uitschakelen hebben, dan hebben we het over dat lichtknopje of dat we even buiten bewustzijn zijn. Dat is niet het geval voor de vis.
1: Dan gaat het licht ook uit, ja.
0: Ja, dan gaat het licht ook uit, spreekwoordelijk dan, hè, natuurlijk. Maar bestaat er een vis die zijn lichtje kan uitschakelen om minder zichtbaar te zijn? Waar of niet waar? Jij gaf als antwoord, Ries.
1: Ik gaf als antwoord niet waar.
0: Niet waar. Gaf je niet waar als antwoord?
1: Volgens mij zei ik niet waar. Oh, sorry, ik zei waar.
0: Ja, ik wou zeggen. Jij dacht wel dat het waar zou zijn. Ik dacht namelijk dus ook dat het waar was. Ja, is het waar of niet waar? Thijs weet het antwoord.
2: En dan zijn we aangekomen bij de antwoorden. Begin ik bij stelling nummer 1. Die is waar. Ah. Sommige diepzeevissen kunnen hun bioluminescentische licht controleren en zo hun zichtbaarheid aanpassen tegen roofdieren. Ik zal het vast niet goed uitspreken, maar het komt in die strekking neer.
0: Ja, het belangrijkste is, het is waar, hè? Dat is het antwoord op...
1: Ik ben blij dat je me toch nog even corrigeerde.
0: Ja. Gaan we naar stelling nummer 2.
2: Stelling nummer 3. Vanille is afkomstig van de orchidee. Waar of niet waar?
0: Ja, waar of niet waar? Ja, we waren in eerste instantie al een beetje verbaasd over stelling nummer 3, maar hij bedoelde stelling nummer 2.
1: Ja.
0: Hij krijgt dat ene woord krijgt hij wel uit zijn mond en stelling nummer 2 niet eens, maar goed. Stelling nummer 2, komt de vanille van een orchidee? Is dat eigenlijk een beetje het verhaal? Waar of niet waar? Jij gaf als antwoord.
1: Ja, ik heb me er nooit zo in verdiept, maar ik denk dat het niet waar is.
0: Ja, ik vond het ook een beetje onwaarschijnlijk. Althans, ik had het verhaal nog nooit gehoord. Dus ik dacht ook niet waar. Maar ja, misschien zit het wel helemaal fout. Bestaat het echt?
2: Ja, stelling nummer 2 is ook waar. Ja, vanille komt uit de vruchten van Vanilla planifolia. En dat is eigenlijk gewoon in het makkelijke taal een soort orchidee.
0: Nou, bedankt voor deze kennis. Jij is ook,
1: we hadden geen idee.
0: Nee, wij hadden geen orchidee, maar Thijs wel, gelukkig. Hij is natuurlijk ook zoon van iemand die in de planten zit.
1: Ja, dus,
0: hij heeft zijn vader denk ik even gevraagd hierover. antwoord is dus waar op stelling nummer 2. Ja, we hadden het niet gedacht, is toch zo?
1: Nou ja, blijkbaar.
0: Hebben we het dan niet goed, helaas? Maar misschien de volgende stelling wel.
2: En stelling nummer 3. Als je een magneet doorbreekt, krijgt één stukje de Noordpool en één stukje de Zuidpool. Waar of niet waar? En deze bedoel ik natuurlijk dat één stukje blijft aantrekken naar de Noordpool en het andere stukje blijft aantrekken naar de Zuidpool. Ter verduidelijking.
0: Ter verduidelijking, inderdaad. Ja, Ries, jij dacht...
1: Ja, niet waar.
0: Ik dacht ook daarin niet waar. Ja, stelling nummer 3. Wat is het antwoord, Thijs?
2: En stelling nummer 2 is niet waar. Wel interessant. De twee kleinere magneten krijgen dan namelijk beide opnieuw een noord- en een zuidaantrekkingspunt.
0: Ja, hij is echt in de war.
1: Ja, hij is echt in de war. Ja. Het was vroeg volgens mij vandaag.
0: Nou, voor de duidelijkheid, dat was het antwoord op stelling nummer 3. En die was dus... niet waar. Nou, dan hebben we de volgende antwoord. Volgorde.
1: Volgorde.
0: Ja, volgorde. Dat begin ik ook in de war te raken. Van waar of niet waar? Wat hadden mensen moeten appen naar studioalf.nl/WhatsApp?
1: Waar, niet waar.
0: Waar, niet waar. Ik kijk de appjes even door en ik zie hier een naam van Sam staan. Die zegt waar, niet waar. En dat is natuurlijk hartstikke goed. En dat betekent een heel groot applaus voor jou, Sam. Want jij bent bij deze de dagwinnaar en krijgt ook 3 stickers van ons. Want dat is het prijspakket wat voor jou klaar ligt. Stuur even jouw contactgevers op en dan zorgen we ervoor dat het jouw kant op komt. Want kun je er ook wat mee doen natuurlijk. Als die hier blijft liggen, heb je er helemaal niks aan. Zeg, over prijzen gesproken, laten we het daar ook even over hebben. Den Halven aan de Rijn, we zitten stampvol met winnaars. Hè. Gisteren hadden we natuurlijk Roxanne Dak aan de telefoon. Wereldkampioen gravelrijden in Australië geworden. Maar vandaag opnieuw een winnaar. Winnares in dit geval. Want Femke Puijsen is namelijk uitgeroepen tot beste docent in zorg en welzijn. Oftewel docent van het jaar. En dat is niet zomaar een prijsje natuurlijk. Hij staat hier toevallig ook. Ze heeft hem meegenomen. Gaan we het zo even over hebben. Maar ze liet vakgenoten uit heel Nederland achter zich en mocht tijdens een landelijke bijeenkomst het podium op om die award in ontvangst te nemen. Inclusief een emotionele speech. Ja, emotioneel. Was het ook emotioneel? Ze is hier in de studio. Femke, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En van harte gefeliciteerd natuurlijk.
3: Ja, dankjewel. Ja.
0: Was het een emotionele speech?
3: Het was zeker een emotionele speech, ja. Ik ben ook een beetje een emotioneel mens. en ik had het eigenlijk gehoopt, maar niet verwacht. Ja. En als je dan toch jouw naam hoort, dan komt er een traantje bij. Ja.
0: Maar van waar die emoties dan?
3: Omdat ik heel hard gewerkt heb om hier te komen.
0: Ja.
3: En ik iedere dag heel erg mijn best doe om het voor de leerlingen zo leuk mogelijk te maken en ze kennis te laten maken met het werkveld waar ze eventueel voor kunnen kiezen. Ja, en dan is dit de kers op de taart als je dan zo'n titel mag winnen voor al je werk.
0: Ja, wat betekent dit voor jou, die prijs?
3: Die prijs, wat dat voor mij betekent, dat betekent dat ik voor mij betekent dat ik op de goede weg ben. Dat ik gezien word.

0: in alle werkzaamheden die ik doe. En ja, dat is eigenlijk gewoon heel mooi.
1: Ja, nee, ik bedoel heel even de deur dicht, Ries. Ja, sorry. Ik hoorde van alles op de achtergrond namelijk. En ik wil je wel goed horen natuurlijk. Dat betekent dus echt wat voor jou. Dat is wel, voor sommigen die denken, ja, ik wil graag meedoen. Hè. Het is een soort van publieksprijs. Een beetje proberen zieltjes te winnen en zo. Dat was het echt niet. Jij ging echt de strijd ervoor aan.
0: Nou, in die zin is het niet zozeer de strijd aangaan. Je wordt voorgedragen door je collega's, of in mijn geval een collega. Mm-hmm. Die heeft een heel dossier aangeleverd bij het landelijk bestuur van het platform. Dat waren er dit jaar heel veel. Dus dat bestuur heeft al die brieven met die aanbevelingen moeten lezen. En daar hebben ze 3 mensen uit genomineerd. Dus ik was daar dus al 1 van de 3. Ja. Dat vond ik al heel bijzonder.
1: Ja. Ja.
0: En uiteindelijk gaat het bestuur dan met die 3 genomineerden apart in gesprek. Word je helemaal geïnterviewd en ondervraagd, bevraagd. En uit die 3 ben ik het dan geworden.
1: Dat lijkt me ook wel moeilijk, dat je een soort van verhoor krijgt.
0: Het was zeker geen verhoor. Okay. Het was een super ontspannen gesprek. Wat natuurlijk eigenlijk ook logisch is, want het gaat over je werk. En in mijn geval ligt daar heel erg mijn hart. Dus het was een super ontspannen gesprek. Het begon bijvoorbeeld al, mijn collega had opgeschreven dat ik ontzettend kerstfanaat ben. Dat ben ik ook.
1: Het hele jaar door staat er een kerstboom op? Of?
0: Ja, als je goed zoekt in mijn huis, dan staat er het hele jaar staat er kerstversiering. Okay. Ja. Maar goed, dus die meneer die zei, Femke, leg eens uit. Er staat hier dat jij de kerstsfeer binnen school brengt en dat jij daarin de culturen verbindt. Ja, toen lag ik al in een deuk. Zo, wat erg dat ze dat ingezet heeft. Maar ja, dat is wel typerend voor mij inderdaad.
1: Ja.
0: Dus,
1: ja, je zegt zorg en welzijn, dat is echt wel een vak wat aan mijn hart ligt. Waarom?
0: Ik kom zelf uit de zorg. Ik heb in het verleden zelf MDGOVZ gedaan, was het toen nog. Ik ben al heel oud, hè.
1: Wat was dat?
0: Is
1: dat
0: MDGOVZ is de verzorgende kant.
1: Ja?
0: Tegenwoordig is dat MBO, VIG is dat nu, geloof ik.
1: Okay.
0: Vervolgens dacht ik, dat huishoudkunde is eigenlijk wel een heel leuk vak. Dus toen ben ik de docentenopleiding huishoudkunde gaan doen. Daar kregen we uiteindelijk ook de mogelijkheid om gezondheidskunde ernaast te doen. Dus dan doe je eigenlijk 2 vakken. En tegenwoordig is dat dan samengevoegd tot zorg en welzijn. Okay. Dus ja, ik kom uit de zorg en ik vind het ook gewoon het mooiste beroep wat er is, omdat je met mensen te maken hebt. En het is niet alleen het zorggebied, hè. Wij doen ook het welzijngebied. Dus ook gewoon bijvoorbeeld activiteitenbegeleiding, social work.
1: Ja, dus je kan ook heel makkelijk vanuit de praktijk vertellen aan de leerlingen.
0: Ja, en dat probeer ik ook bij te houden. Zo heb ik 2 jaar geleden in de voorjaarsvakantie een paar dagen meegelopen bij verpleeghuis Oudshoorn met het uitbureau. Die organiseren daar alle activiteiten voor de bewoners. Want ik denk, je kan het uit de theorie wel vertellen, maar hoe leuk is het als je kan vertellen als je er zelf ook geweest bent en een paar dagen meegelopen hebt. Dus zo probeer ik ook een beetje up-to-date te blijven.
1: Maar even voor de mensen die, inclusief ikzelf, zorg en welzijn. Ja, ik ken natuurlijk het vak vanuit mijn middelbare schooltijd. Dat je leerde over de bloemetjes, de bijtjes, over hoe het lichaam in elkaar steekt. Maar hoe doe je zorg en welzijn dan? Wat wordt daar dan precies aangeleerd?
0: Ja, bij zorg en welzijn richten wij ons op een gezonde leefstijl. Een stukje dieetleer, een stukje ziekteleer, een stukje zorg voor het lichaam. Ook een zorg voor je omgeving. Dus je leert ook een stukje huishouding, een stukje de was doen. Zorg voor anderen uiteraard ook om te ondersteunen in de huishouding. En we hebben dan het mensen- en activiteitgebied. Dus het organiseren van activiteiten voor de doelgroep 0 tot 100 of ouder.
1: En dit doe je op het Scala College?
0: Ja, op het Scala College, ja.
1: Is dat een gebruikelijk vak op middelbare scholen tegenwoordig?
0: Bij het basiskaderniveau heb je altijd beroepsprofielen. Mm-hmm. En zorg en welzijn is er daar 1 van. En wij bieden op het Scala College 2 beroepsprofielen. Dus we hebben economie en ondernemen en zorg en welzijn.
1: Ja, oké. Dus het is wel iets wat bij de school past en niet per se bij alle scholen wordt aangeboden?
0: Alle scholen met het niveau basiskader hebben beroepsprofielen.
1: Oh, die hebben dat? Oké. Okay. Ja. Dus het is vrij nieuw dan?
0: Nee, zeker niet. Vroeger hadden we natuurlijk de huisartsschool, de technische school, de landbouwschool. Dat is uiteindelijk het VMBO geworden. En daarmee hebben we dit dus eigenlijk gekregen, dit systeem.
1: Oké. Maar dat is dan? Hoe lang is dat ingesteld?
0: Vorig jaar bestond het VMBO 25 jaar.
1: Maar zo lang wordt het toch niet aangeboden dan?
0: Jazeker.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Oh. Ja. Ja, ik heb geen VMBO-kader gedaan. Misschien is dat dan het verschil. Ik heb theoretische leerweg, uiteindelijk daarom de HAVO. Maar dat was niet iets wat ik op school had gehad. Maar dat ligt dus aan het kaderverhaal rondom het VMBO. Nu lopen mensen dan bij jou het klaslokaal binnen. Wat doe jij dan, zeg maar, ten opzichte van andere zorg- en welzijndocenten, waardoor jij dus docent van het jaar bent geworden?
0: Het is niet zozeer wat er in het klaslokaal gebeurt, want dat is bij ons op school redelijk uniform. Iedereen staat bij de deur, iedereen verwelkomt de leerlingen. Het is meer alle projecten die ik buiten het onderwijs om eigenlijk organiseer, zodat de leerlingen kennis maken met het werkveld. Okay. Dus zo hebben wij ook keuzevakken die ze moeten doen. En ik probeer daar altijd buitenschoolse opdrachten bij te geven, zodat ze buiten de school werkzaamheden moeten gaan doen. Zo heb ik bijvoorbeeld het keuzevak welzijn volwassenen en ouderen. Daar heb ik een buitenschoolse opdracht in Oudshoorn, in het verpleeghuis.
1: Ja.
0: In dit geval is dat dit jaar een kerstsingalong en een Hollandse liedjesochtend. En zoals vorig jaar heb ik ook de kerstsingalong gedaan. En dat is zo goed bevallen dat we hem dit jaar weer erin gestopt hebben. Maar de kerstsingalong vindt bij ons op school plaats.
1: Dus in de ouderen komen naar school toe?
0: Ja, de ouderen
1: eigenlijk
0: komen naar ons. Ja. De leerlingen helpen ook om ouderen dan natuurlijk te helpen vervoeren. En te brengen. De aula is dan natuurlijk prachtig versierd. We hebben altijd een hele mooie grote kerstboom. Ik had een kennis die zit in een soort Dickens-koortje. En die had ik uitgenodigd. Want ik denk, ja, als die leerlingen ook niet gaan zingen en de ouderen hebben ook niet echt een heel groot volume niveau, dan moeten we toch nog een beetje een koortje hebben. Dus nou, het Dickens-koortje stond daar in vol ornaat. Ja, allemaal kerstversiering natuurlijk. En dan de kerstliedjes. Ja, dat is gewoon super tof. En het is zo mooi voor die leerlingen. Ze zijn super zenuwachtig, maar ze hebben het zo goed voorbereid. Ja, dat is gewoon prachtig om te zien hoe dat dan allemaal samenkomt.
1: Ja, nee, je begon over die opdracht. Toen dacht ik in eerste instantie, ja, hebben die leerlingen daar dan wel zin in? Hè? Want dan, ja, de ouderen verzorgen, dat is überhaupt al iets waar heel veel mensen tegenop kijken. Laat staan leerlingen die daar eigenlijk überhaupt al zenuwachtig voor zijn. En af en toe zoiets hebben, moeten we weer een schoolopdracht doen. Maar jij maakt er echt iets leuks van dus.
0: Dat hoop ik, dat ze dat leuk vinden. Ja. Dat ze het daar over 10 jaar nog over hebben. Van joh, weet je nog, die opdracht doen met die ouderen. En het leuke is dat ze ook zien dat zorg niet alleen maar bestaat uit wat ze altijd zeggen, billen wassen.
1: Nee,
0: en dat
1: precies,
0: er nog zoveel meer aspecten zitten aan werken met ouderen, met gehandicapte zorg, met jongeren. Dat er zoveel meer is dan alleen maar de lichamelijke zorg.
1: Dit zijn dan van die buitenschoolse activiteiten. Ik neem aan dat het ook echt heel veel tijd kost naast je normale werk voor de school. Die je eigenlijk, volgens mij niet per se in je werkuren alleen kan besteden. Dus je bent er best wel wat tijd aan kwijt.
0: Ja, daar ben je even wat tijd mee kwijt. Maar het geeft ook zoveel energie dat ik dat gewoon echt heel belangrijk vind om dat te blijven doen.
1: Ja, en de reacties in ieder geval van die ouderen zijn natuurlijk geweldig. Die leerlingen, je zegt, het is af en toe nog even afwachten hoe zij erop reageren. Maar je krijgt af en toe, neem ik aan, wel eens reacties van die leerlingen, toch? Wat ze ervan vinden?
0: Ja, zeker. Ja. Dus, de groepen van nu zijn heel enthousiast over de opdracht. Vorig jaar heb ik een klein beetje moeten trekken. Want vorig jaar had ik maar 1 klas. En moesten ze die kerstsingalong doen. Nou, we hebben natuurlijk ook leerlingen die natuurlijk thuis niet gewend zijn om kerst te vieren. Dus ik probeer dat altijd een beetje in te bedden. Van ja, maar hoe mooi is het als je dan gewoon wel van alle culturen iets meemaakt. Hè? Die liedjes gaan we natuurlijk zelf ook oefenen. Dus we hebben een aantal lessen samen met een pianist gewoon ook de liedjes geoefend. Nou, dan zijn de leerlingen die echt zeggen, ja, ik ga echt niet meezingen. Dan zitten ze met de armen over elkaar en een norse blik.
1: De welbekende blik, ja.
0: Ja, en het mooie is dan, op de ochtend zelf, de leerling die het meeste tegenaan geschopt heeft, had, die stond dus uit volle borst in de microfoon de kerstliedjes mee te zingen voor de ouderen bij ons in de aula.
1: Ja.
0: Ja, dat is dan zo mooi om te zien.
1: Ja, dat is prachtig om te zien. Ook omdat je dan, je hebt niet alleen maar gedaan iets voor de ouderen, maar in feite ook eigenlijk voor de leerling zelf. Want je haalt die persoon een beetje uit zijn schulp.
0: Ja, dat hoop ik dan altijd een beetje te doen. Nou goed, we hebben natuurlijk andere keuzevakken. We doen ook samenwerking met onze basisschool aan de overkant. En dan worden de leerlingen uitgenodigd voor een activiteitenmiddag. Dat is dan ook eigenlijk zo'n soort buitenschoolse opdracht. Die vindt dan wel bij ons in school plaats. Daar reserveren wij altijd een gymzaal voor. Want daar hebben ze ruimte nodig om de activiteiten uit te voeren.
1: Ja.
0: We hebben ook het keuzevak uiterlijke verzorging. Nou, dan komen de mensen van buiten naar binnen om een gezichtsbehandeling te krijgen. Of een nagelbehandeling of zoiets. Dus dat is gewoon heel leuk om te doen.
1: Ja, dit zijn dan de dingen die je ook daadwerkelijk doet. Is dit ook hetgeen waar je door de jury voor bent geprezen?
0: Ja, ze hebben aangegeven, joh, Femke, de manier waarop jij de leerlingen laat kennismaken met het werkveld en al die mooie opdrachten die je doet, dat is voor de jury doorslaggevend geweest. Ja.
1: Heb je ook een beetje gepolst bij andere kandidaten, wat zij dan deden, en dat je daar dan eventueel ook wat inspiratie uit hebt weten te halen, waar je dan het komende jaar, of misschien wel de komende jaren, mee aan de slag kunt?
0: Ik heb heel veel mensen gesproken 1 oktober, maar nou net niet de 2 genomineerden die naast mij stonden. Ja. Maar het is best een hectische dag.
1: Ja.
0: Want de prijsuitreiking is al vrij vroeg op de ochtend. En het is voor alle docenten zorg en welzijn ook een studiedag. Dus je hebt ook allerlei leuke workshops en sprekers. En, dus om 10 uur was dan eigenlijk het plenaire deel waarin dan de prijsuitreiking was. Daarna is er dan een meet and greet. Je wordt een soort van geleefd zo'n dag.

0: Ja. Dus nee, en het was wel heel bijzonder, als ik dat nog even mag noemen. Mijn zus was er ook bij, bij de uitslag. En die had een mail gestuurd naar het bestuur dat een van de genomineerden haar zus was. Ze had geen namen genoemd. En of ze er dan bij mocht zijn. Nou, ze mocht in plenaire deel mocht ze erbij zijn. Ja. Dus ja, dat was natuurlijk ook super tof.
1: Dat wist jij van tevoren natuurlijk niet dan.
0: Ik wist al dat mijn zus daar was.
1: Het wel, ja. Maar, dus, hoezo is het bijzonder dat jouw zus erbij is dan?
0: Nou, omdat het echt een dag is voor docentenzorg en welzijn. En mijn zus is schoolleider in de Ombeloop, een basisschool. Dus ja, in die zin paste ze niet in het plaatje.
1: Nee.
0: Maar dus het is leuk dat het mocht.
1: En je hebt gewoon een hele goede band ook met je zus. Ja. Dat is voor jou ook. Ja, je zei al, je bent een emotioneel persoon. Maar als er dan een familielid bij mag zijn, ja, dan is het nog fijner natuurlijk.
0: Zeker, ja. En wat de jury ook nog roemde is, wij hebben een moeder die 23 jaar geleden alweer, een hersenbloeding gehad heeft en daardoor ook mantelzorg nodig heeft. Mijn zus is daar iedere vrijdag. Maar als mijn zus dan niet kan, dan neem ik een dag zorgverlof op en dan ga ik daarheen. Maar goed, ze wonen in Deventer, dus dat is dan natuurlijk niet helemaal naast de deur.
1: Nee.
0: Dus dat vonden ze ook heel bijzonder dat ik dat dan ook nog naast mijn werk dat dan ook nog doe.
1: Ja, je bent echt wel een druk baasje.
0: Ja, ik kan niet stilzitten.
1: Nee, maar als je zoveel plezier hebt in het vak, zorg en welzijn in feite, dan krijg je ook natuurlijk de energie uit de projecten die je doet en ook de liefde die je daar uiteindelijk voor terugkrijgt.
0: Ja.
1: En in dit geval ook dus de prijs. Ja, je hebt hem meegenomen. Wat heb je nou precies gekregen? Want hij staat hier.
0: Ja, ik heb een heel mooi glazen hart gekregen. Dat is op de foto's dus ook niet te zien, hè? Want glas is natuurlijk niet te... En daar staat op ZNW docent 2026 en dan platform VMBO Zorg en Welzijn.
1: Ja, wauw. Het is een mooi beeldje. Daar moet je echt wel voorzichtig mee zijn natuurlijk. Heb je ook iets speciaals waar je hem dan instopt? Want je hebt hem dan meegenomen, maar...
0: Oh,
1: je
0: hebt echt een mooie doos met piepschuim aan de binnenkant. En een heel mooi glanzend zwart doekje zit erin. Dus daar moet hij in.
1: Ja, hij wordt wel echt goed opgeborgen.
0: Maar thuis
1: natuurlijk
0: staat hij in de kast, hè?
1: Ja, in de kast?
0: Jazeker.
1: Maar in de slaapkamer, woonkamer?
0: Nee, in de woonkamer.
1: In de woonkamer. Ja, nee, wel dat iedereen ernaar kan kijken natuurlijk. Ja. En sommige mensen die doen wel eens van die prijzen. En dan hebben ze een prijzenkast in de slaapkamer. Nee. En dan moet iedereen... ja, dat is niet handig natuurlijk.
0: Nee, ik heb maar één prijs gewonnen in mijn leven. Dat is deze. Dus hij mag nog in de woonkamer in de kast.
1: Maar ook meteen de mooiste prijs, hè, wat jou betreft.
0: Ja. Zeker, ja.
1: Wat nu? Want ja, je bent toch wel docent van het jaar geworden. Wat gaat jou nog uitdagen dan voor de komende jaren? Want... dit zou niet het hoogtepunt moeten zijn. Hoewel, ja, het is natuurlijk wel een hoogtepunt. Maar je wil natuurlijk nog meer leerlingen de kennis geven.
0: Ja, nou, ik blijf dit werk natuurlijk voortzetten. En ik probeer al mijn collega's die naast mij werken ook enthousiast te maken voor het bredere geheel. Dus ja, wij hopen gewoon dat we dit zo door kunnen zetten.
1: Ja.
0: Ja, en wat betreft mijn prijs, daar hangt een ambassadeurschap aan vast voor een jaar lang, voor het platform. Nou, die vraag werd mij natuurlijk gesteld van, joh Femke, hoe ga je dat dan vormgeven? Maar ik heb ook heel eerlijk gezegd, ik werk 5 dagen per week. Mijn main business is mijn examenleerlingen naar een goed examen brengen. Dus ik heb geen tijd om stad en land af te rijden om lezingen te geven, workshops, wat dan ook.
1: Nee.
0: Iedereen is altijd welkom bij mij op school. Dat kan ik makkelijker organiseren. Zeggen, het leek me leuk om dan in hun maandelijkse nieuwsbrief een column te schrijven. Dus daar ga ik me op richten.
1: Dus dat kan je op afstand doen natuurlijk. Hoef je niet voor te reizen, scheelt weer. Nee.
0: Ja.
1: En dan kan je net zo goed de kennis overbrengen die je hebt.
0: Dat hoop ik.
1: Ja.
0: Ja, en af en toe een kritische noot, want in een column hoort een kritische noot.
1: Absoluut, ja, zeker. En ook natuurlijk de nodige tips, hè, voor hoe mensen het eventueel beter kunnen doen. Of in ieder geval ter inspiratie. Inspirerend ben je. Je vertelt daar echt met alle liefde over. En dat spat er ook vanaf. Nou, vandaar ook dat je zeker wel verdiend de docent van het jaar in zorg en welzijn bent geworden. Hopende dat je dit ook jaren mag voortzetten. Wat jou betreft zeker.
0: Zeker weten, ja. Ik ga niet meer weg.
1: En dat ambassadeurschap met stad en land afreizen kan daarna altijd nog natuurlijk.
0: Daarom. Ja. Kan altijd nog als je 65 plus bent, toch?
1: Zo is het, ja. Nou, dan voorlopig ben je dat nog niet. Dus
0: nee,
1: dat,
0: zeker niet.
1: Nee, je gaat nog even door. En wij kunnen er allemaal van leren. Niet alleen de leerlingen, niet alleen de mensen in het vak, maar wij als burger, als persoon, als mens, kunnen altijd wat leren van mensen die zoveel liefde geven voor anderen. Want daar gaat het in feite ook om. Dank je wel daarvoor dat je die kennis overbrengt en die liefde erin stopt. En hopende dat we daar heel veel mooie, lieve mensen uit krijgen die hetzelfde erin gaan stoppen.
0: Yes, dank je wel.
1: Femke Puister, winnares dus van docent van het jaar 2026 in zorg en welzijn. Tot slot, je gaat zometeen weer naar school, hè?
0: Jazeker.
1: Ja.
0: Ja.
1: En, maar dan meteen de knop weer om, denk ik.
0: Dan gaat meteen de knop weer om. Gaan we lekker weer aan de slag. We moeten liedjes oefenen vanochtend.
1: Ja, dat is waar ook. Ja,
0: ik weet even niet of het nou de kerstliedjes zijn of de Hollandse liedjes. Misschien wel allebei. Dus we gaan even de stembanden weer smeren.
1: Maar het is wel voor het kerstevenement is dat, hè?
0: Ja, en voor de Hollandse ochtend.
1: Oh ja, voor de Hollandse
0: ochtend. Dit jaar 2 klassen, exact. Ja. Dus, ja.
1: Het is nog 72 dagen voor kerst, dus je hebt nog even de tijd, maar toch.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Lekker. Ik hou van de kersttijd.
1: Wat is je favoriete kerstliedje?
0: Mijn favoriete kerstliedje is denk ik toch wel van Mariah Carey. Ik mag het niet zeggen natuurlijk.
1: Ja, toch wel, ja.
0: Ja.
1: Oh, I Want for Christmas.
0: Yes, ja, want for Christmas.
1: We gaan hem niet draaien, want het is te vroeg voor.
0: Nee.
1: Maar dat binnenkort dan, als we hem gaan draaien, dan draaien we voor jou.
0: Dankjewel.
1: Femke Pijssen, dankjewel. Het is de ochtendshow Studio Alphen Kagebrazem. Het is 9:05. We gaan gauw door naar het nieuws. Richard Harreman die heeft zometeen ook het nieuws uit de regio. Ries, wat heb je erin zitten zometeen?
2: Verenigingen in Kagebrazem kunnen een vuurwerkontheffing aanvragen voor de komende jaarwisseling.
1: Ja, daar wel, hè? Alphen aan de Rijn niet.
2: Nee, die is uitgesloten.
1: Dat zometeen in het nieuws uit de regio. Ook het nieuws uit de wereld komt eraan.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we gaan straks even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
4: Dus hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
7: Wij zijn erbij.
8: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
7: Jij bent erbij.
8: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
7: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
9: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
7: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
10: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
7: Vacature@studioalphen.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: De Ochtendshow.
1: Hele goedemorgen, het is 9:06. Het uitgestelde nieuws van 9:00 krijg je van... Dorald Megens, NOS.
12: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Er vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. In het openbaar streekvervoer zijn vandaag stakingen. Medewerkers van regionale vervoerders staken voor een betere cao. Zo ook deze buschauffeur uit Delft.
13: Het belangrijkste voor mijzelf dat ik gewoon met plezier ten eerste naar mijn werk ga. Dat ik gewoon mijn werk kan uitvoeren zoals dat er staat in mijn dienst gewoon. Maar met de voorstellen van de werkgevers zie ik dat niet zo in mijn zitten eigenlijk op het moment. En zie ik wel verslechtering. En wat ook weer ten koste gaat natuurlijk van de reizigers.
12: Veel bussen rijden niet en ook regionale trams en treinen kunnen uitvallen. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. En gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong verwijderd. De paus zal onder een vergrootglas komen te liggen, zegt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
14: Opeens is er na 1,5 jaar, toen hadden we een fitte paus. Een paus die zwemt, die sport, die fitnesst, die tennist. Een paus van nog maar 71, dus best wel jong. Hebben we nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand? Wat kan hij aan? Hoe kan hij paus zijn? Hoe gaat het nu verder? Dat is toch wel, ja, eigenlijk is het een heel andere Leo nu, sinds gisteravond.
12: Bij een ongeluk met een boot in India zijn 13 kinderen om het leven gekomen. Het gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges in de oostelijke staat Bihar. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden die onderweg waren naar een feest. Een aantal van hen kon worden gered. 3 of 4 mensen worden nog vermist. Het weer vandaag zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag wat stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dorald Megens, dankjewel. Het nieuws uit de regio dan. Richard Houman, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De werkzaamheden aan de Gouwe spoorbruggen tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven zijn begonnen. De komende 9 maanden rijden er geen treinen tussen beide plaatsen en worden reizigers met bussen vervoerd. Volgens de NS is de overgang naar het busvervoer goed verlopen, al was het wel druk. De 43-jarige oude brug is weggehaald en wordt in Friesland gereconstrueerd. De politie heeft afgelopen weekend meerdere slagwapens en een mes in beslag genomen bij een verkeerscontrole. Agenten zagen een verdacht voertuig en besloten de auto te controleren. In de auto zaten 5 personen die volgens de politie sterk naar alcohol roken. Op de bestuurdersstoel lagen verschillende slagwapens. Een man die geen identiteitsbewijs kon tonen had ook een mes bij zich. Alle wapens zijn in beslag genomen en vernietigd. Verenigingen in Kagen-Brasum kunnen een ontheffing aanvragen voor een centrale vuurwerkshow tijdens de komende jaarwisseling. Dat is mogelijk ondanks het landelijke vuurwerkverbod voor consumenten. Per dorp mag maximaal 1 ontheffing worden verleend. De show moet veilig worden georganiseerd en aan verschillende voorwaarden voldoen. Verenigingen moeten hun aanvraag uiterlijk 1 november indienen bij de gemeente. Het vuurwerk mag tijdens de jaarwisseling tussen 6 uur 's avonds en 2 uur 's nachts worden afgestoken. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Ja, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is minder druk geworden op de weg. Er zijn nog 3 meldingen over. In totaal een vertragingstijd van iets meer dan een half uur. De meeste vertragingen heb je op de A4, Den Haag in de richting van Amsterdam. Bij Zoetewouden, Rijndijk en Nieuw-Vennep staat 9 kilometer. Vertraging is bijna een half uur, komt door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij. Gaan we naar de A12, Den Haag richting Utrecht. Bij Nieuwebrug staat 4 kilometer. 7 minuten vertraging heb je daar. En de A44, ja, daar liep het ook vast door dat ongeluk op de A4. Inmiddels is het in de richting van Amsterdam bij afrit Noordwijkerhout wat rustiger geworden. 2 kilometer staat er nog. Je vertraging is daar 4 minuten. Nou, iets minder dan 5 minuten. Komt door dus het ongeluk op de A4, maar ook dat loopt inmiddels af. Hoe is het op het spoor? Is het daar ook minder druk inmiddels?
2: Het begint wat op te lossen. Ik heb nog 2 meldingen die er nog over zijn. Ja, door een tekort aan personeel rijden er minder treinen tussen Gouden en Alphen aan de Rijn. Dat duurt nog zo'n kleine 4 minuten. 8:45 zou dat verholpen moeten zijn. Okay. Ja, en dan de tweede, dat is natuurlijk die grote mededeling die we al hebben de hele tijd over de werkzaamheden.
3: Er zijn werkzaamheden van 12 oktober 2026 tot en met 13 juli 2027. Tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven rijden er geen treinen.
1: Nee, andere vervoersmiddelen is wel mogelijk, maar dan moet het ook wel mogelijk zijn. Gebruik in ieder geval de reisplanner van NS om je route te checken en dan moet het helemaal goed komen.
7: De Ochtendshow met Wesley Hoek. Studio Alphen en Studio Kagen-Brasum.
5: Ik heb nog wat anders vergeten nu ik er toch ben, hè?

0: 7 Sound Capital Cities in de ochtendshow. Studio van Kagebrazen waar je naar luistert. Je hoorde ook nog Fleetwood Mac en Go Your Own Way. Goedemorgen, 18 over 9 is het, woensdag 14 oktober. Ja, gisteren natuurlijk vol in het nieuws, hè, dat gedoe rondom Albert Heijn. Sinds zondag zijn er al wat problemen daar te melden. Nu is er ook vanuit FNV wat over geroepen, want duizenden uitzendkrachten bij Albert Heijn die zitten in onzekerheid over hun salaris na het schrappen van de diensten. Want ja, als er geen vakken te vullen zijn, dan is er ook geen werk natuurlijk. Nee. De FNV die dreigt nu met acties en spreekt van miljoenen aan achterstallige betaling. Albert Heijn die verwijst voor de loonbetaling naar de uitzendbureaus en de contractafspraken. De vakbond onderzoekt nog of er juridische stappen mogelijk zijn.
1: Oh, okay.
0: Nu zeg jij net tegen mij achter de schermen, er is wat nieuws rondom Albert Heijn te melden. Er is een update. Wat is er te melden?
1: Albert Heijn heeft verdacht internetverkeer op zijn computersystemen ontdekt. Dat melden anonieme bronnen uit de beveiligingswereld. Het kan gaan om een geslaagde hack of een poging die is afgeslagen. Bij de mogelijke aanval zouden servers in de Verenigde Staten, Polen, Moldavië en Turkije zijn gebruikt.
0: Okay.
1: Albert Heijn spreekt zelf van een cybersecurity incident, maar wil daar nog geen details over geven. Volgens het bedrijf zijn er geen aanwijzingen dat klantgegevens zijn gestolen.
0: Nee, dat is het verhaal, hè?
1: Ja.
0: Er waren namelijk wat zorgen erover, over die klantgegevens.

0: ja, die contact met jou gaat opnemen over bepaalde zaken. Ze hebben genoeg te regelen namelijk. Dus dat, dat gaan ze niet doen. Dus wees gewaarschuwd bij deze. Ja, niet alleen de Albert Heijn heeft problemen met de ICT. Hè. De Britse kledingketens hebben ook last van een cyberaanval. Bij TFG London, eigenaar van onder meer Hubs, Whistles en Face8... Er zijn online functies geraakt. De fysieke winkels blijven in tegenstelling tot de supermarkt wel open. Maar volgens bedrijf zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat betaalgegevens zijn buitgemaakt.
1: Okay.
0: Mocht je daar ooit eens wat hebben besteld, lijkt me onwaarschijnlijk. Maar het zou zomaar kunnen.
1: Het zou zomaar kunnen.
0: Dan ben je gewaarschuwd bij deze. Dan nog even regionaal nieuws. Want in Kagen-Brazem, daar zijn inmiddels de finalisten voor de ondernemersprijs bekend. De Vergulde Vos, Oppensuits en ook Solid Rental... die maken kans op de prijs onderneming van het jaar. De uitreiking is op 26 november in de Techcampus De School in Roelofarensveen. Er is daarnaast ook een afzonderlijke categorie. Namelijk voor starters en ook voor ZZP'ers.
1: Ah.
0: Goed, dit is dan de hoofdprijs natuurlijk. Ja, en we weten allemaal vandaag natuurlijk die staking, hè, van het openbaar vervoer. Want door de staking kunnen regionale bussen en treinen uitvallen. Hoeveel er rijdt, ja, dat verschilt per regio en ook per vervoerder. De treinen van de NS en de treinvervangende bussen van de NS... die vallen buiten de staking. Controleer voor je vertrek dus je eigen verbinding in de actuele reisplanner. Hebben we nog één ding te vermelden? En dat gaat over Alphen aan de Rijn. Want de verhuur van huizen voor particulierders...
1: Particulieren
0: gaat het om in... Ja, particulierders. Ik ben de Thijs van der Dussen, zeg maar. Nee, voor particuliere verhuurders in Alphen aan de Rijn. Die hadden aan het begin van dit jaar 185 huurwoningen minder dan een jaar geleden. Zowel individuele eigenaren als bedrijven deden woningen van de hand. Hè, die verkochten ze dan. Omdat de verhuurregels wat strenger zijn geworden... en ze uiteindelijk wat minder winst op wisten te maken of konden maken. Maar toch steeg het totale aantal huurwoningen in de gemeente... van 18.490 naar 18.835. Maar uiteindelijk zijn het 185 huurwoningen minder dan vorig jaar. De afname bij deze verhuurders vertelt dus niets, niet het hele verhaal in Alphen aan de Rijn... rondom die huurhuizen. Dus dat.
1: Oh ja.
0: Ja. Nou, dat wat betreft dat onderzoekje. Zometeen hebben we natuurlijk nog meer nieuws. Heb ik ook wat nieuws voor je over het WK voetbal 2030. Dan gaat het plaatsvinden in Spanje, Marokko en Portugal uit mijn hoofd. Maar daar is wat nieuws over. Straks vertel ik het je hier in de ochtendshow. Dus... Het is natuurlijk herfst. Zowel meteorologisch als theoreologisch. Nou, zo logisch is het allemaal niet. Daar passen wel lekkere plaatjes bij, zoals deze van Teddy Swims. Dit is Perfect Man in de ochtendshow.

0: In tegenstelling tot die nieuwste van Harry Styles is deze echt wel lekker hoor. Teddy Swims en Perfect Man. Wel zo'n melancholisch plaatje wat lekker bij de temperaturen. Nou, de temperaturen niet eens, maar wel bij de tijd van het jaar hoort natuurlijk. Want we hebben het over de herfstperiode. Temperaturen vandaag kunnen zelfs oplopen tot een graadje of 17, 18. Dus het is nog vrij zacht voor de tijd van het jaar. Lekkere dag nog wel. Maar ja, de herfstperiode zit er echt wel aan te komen, ook wat betreft het weer. Want het gaat ook wel weer regenen en zo. Maar vandaag even niet. Vandaag blijft het droog. Dan weet je dat ook weer.
1: Een mooi zonnetje ook ziek.
0: Ja, een lekker zonnetje dus, is het. Gisteren was het ook vrij warm nog even, 's middags. Maar goed, dat wat betreft het weer. Laten we het hebben over heel belangrijk nieuws. Want de Mediamarkt, die waarschuwt namelijk voor het een en ander. Ze haalt namelijk crypto-wallets van Ledger, het merk Ledger, uit het aanbod na berichten over gemanipuleerde apparaten. Die zouden ze dan verkopen in de winkels. En daarmee zouden gebruikers voor miljoenen aan cryptovaluta zijn kwijtgeraakt. Ja, crypto-wallets zijn van die digitale kastjes waar je dan de crypto op kan opslaan. Op het moment dat er eigenlijk al een soort van spyware, malware, dat soort dingen op zit.
1: Ja,
0: dan ben je gewoon de sjaak natuurlijk. Mediamarkt zegt zelf nog geen meldingen van getroffen klanten te hebben ontvangen. Maar Ledger stelt wel dat de eigen systemen niet zijn gehackt. En wijst op aangepaste apparaten van de wederverkoper.
1: Oh ja.
0: Ja, Mediamarkt heeft ook zo'n soort aanbod zoals Bol bijvoorbeeld.
1: Onderverkoper, ja, zoals precies, je het dat maar noemt.
0: Dus als je een klacht hebt, dan moet je eerst met dat bedrijf gaan uitvechten wie wel of niet gelijk heeft. Mocht je zo'n apparaat hebben, zo'n crypto wallet van Ledger. Wees dan even opgepast, maar voorlopig zijn er nog geen meldingen gemaakt. Mocht je wel iets zijn overkomen, maak dan zeker melding, want daar help je niet alleen jezelf mee, maar ook andere mensen natuurlijk.
1: Zeker.
0: Gaan we even naar 2030. We kijken even in de bol vooruit naar het WK. Het gaat namelijk plaatsvinden in... ik dacht dat het in Spanje was. Nou, volgens mij is dat ook zo. Nee, het gaat niet plaatsvinden in Spanje. Het nieuws gaat over Spanje. Het WK voetbal wordt hier gezegd.
1: Ja.
0: Ik weet niet of het klopt hoor. Ja, het wereldkampioenschap voetbal van de FIFA 2030 wordt uitgezonden. Gehouden in Marokko, Portugal en Spanje. Okay. Ik had wel goed. Ja, er stonden hier hele andere landen. De eerste drie wedstrijden. Oh, ja, stop de muziek. Dit is zo raar. Ja. Ik snap de FIFA nooit met het WK voetbal.
1: Is het weer Infantino gebruik?
0: Ja, het is wel door Infantino natuurlijk weer gezegd.
1: Precies.
0: Want de eerste drie wedstrijden zullen gespeeld worden in Argentinië, Paraguay en Uruguay. Maar het officiële verhaal zelf vindt plaats in Marokko, Portugal en Spanje.
1: Wat is er nu even bullshit?
0: Ja, ik snap het ook niet. Maar goed, in Spanje en ook in Andorra. Dan moet je even een abonnementje nemen op Netflix op het moment dat je het WK voetbal wil zien. Want Netflix heeft namelijk de rechten voor die twee landen gekocht voor het WK in 2030. Streamingsdienst die krijgt daar alle 104 de wedstrijden de rechten voor. En de mensen kunnen daar dus alle 104 de wedstrijden op bekijken.
1: En hoe zit het met Nederland dan? Krijgt de NOS dan? Heeft die niks dan?
0: Nou, in Nederland hebben ze een afspraak gemaakt dat dat soort verhalen zeg maar op de openbare zender uitgezonden moet worden. Ja. Of de NOS ook daadwerkelijk de rechten voor 2030 heeft opgekocht, dat weet ik niet. Want ja, daar zijn natuurlijk bezuinigingsrondes hè, bij de NPO. Normaal gesproken zou dat dan in ieder geval op een openbaar kanaal zijn.
1: Ja.
0: Nou, of de NOS dat uiteindelijk gaat doen, of RTL of SBS, dat weten we allemaal niet. Maar het zal in ieder geval niet achter een betaalmuur terechtkomen. Sjonge. Dus niet bij Netflix in dit geval. Maar bepaalde wedstrijden, waaronder de halve finale en finale, die worden dan vrij toegankelijk uitgezonden. Hier staat inderdaad over Nederlands

0: Uitzendrechten gaat deze overeenkomst niet. Dus het gaat echt alleen maar voor Spanje en Andorra. Ja. Okay. Zeker in die periode, ja, vakantieperiode, zitten heel veel mensen gewoon in die landen. Dus dan,
1: ja, zeker als het enigszins nog redelijk dicht bij de deur is, weet je. Dat,
0: ja, zo is het, ja. Ja, ik zou gewoon in het stadion gaan zitten op dat moment.
1: Ik vind het zo raar. Paraguay, Argentinië, jongens, ja, weet je, ja, natuurlijk, het is een WK, maar ja, echt.
0: Ze waren samen met Chili een belangrijke tegenkandidaat voor de organisatie. Omdat het toernooi exact 100 jaar na het eerste WK voetbal wordt gehouden, is besloten deze drie landen dan de eerste wedstrijden te laten. Ja, ik vind het ook heel apart.
1: Heb jij dat nou niet? Ik ben gewoon een beetje Argentinië moe.
0: Vanwege... Ja, nee, dat begrijp ik wel. Vanwege die wedstrijden die het Nederlands elftal tegen Argentinië heeft gespeeld.
1: Onder andere, ja. Maar ook gewoon de manier waarop zij zich niet sportief hebben gedragen. Nee, ook met het afgelopen WK.
0: Ja, maar dat heeft niks met land te maken. Heeft wel te maken natuurlijk met het team Argentinië.
1: Precies, meer dat inderdaad. Dat bedoel ik dan.
0: Ja.
1: Argentijns elftal moe.
0: Ik ben vooral een beetje Infantino moe, maar dat is...
1: Daar staan ze ook weer wat vanochtend over te horen.
0: Ja, ik las het ook.
1: 1,5 miljoen euro, zo heeft hij binnen weten te harken, maar niet volgens de officiële
0: regels. Nee,
1: ja.
0: Hij heeft extra inkomsten weten te genereren en dat mag je niet als FIFA-baas.
1: Hij zegt,
0: het is bizar, maar goed.
1: We dachten dat we bezig af waren naar die Sepp Blatter, maar niet dus.
0: Nee, zeker niet. Maar of het in de toekomst ook beter gaat worden, dat denk ik ook niet.
1: Nee.
0: Hier gaat het ook niet beter om worden trouwens. Ongeveer 400 medewerkers van de NPO, de publieke omroep, heeft een brandbrief geschreven naar de organisatie, naar de NPO, over de beslissing voor om mee te doen met het Eurovisie Songfestival. Ze vinden namelijk een Nederlandse deelname onaanvaardbaar, zolang Israël nog steeds meedoet. De ondertekenaars vragen de NPO zich terug te trekken. Eerder vroegen ook 7 omroepen om opheldering over de deelname. Terwijl de NPO zei, ja, maar wacht even. We gaan als NPO zijnde het Songfestival uitzenden.
1: Ja.
0: En daar moeten alle omroepen aan meewerken.
1: Ja, dat. En dat valt haast niet te rijmen natuurlijk met de bezuinigingen die gedaan moeten worden.
0: Nee.
1: En wat ze nu gaan doen, dat is het idee. Ze hebben dus freelancers opgeroepen om te komen helpen.
0: Ja, in samenwerking met Talpa gaat het om. Want de Talpa zou daar dan bij willen helpen.
1: Ja, ik snap het helemaal. Het is gewoon een omgekeerde wereld. Wat is er gebeurd, mensen?
0: Ja, nou ja, ze willen het graag uitzenden, maar uiteindelijk roept het toch heel veel vraagtekens op. Ik denk dat de NPO uiteindelijk zijn rol gaat terugtrekken. En
1: ik
0: dat
1: weet
0: het,
1: niet of dat kan, want ze hebben namelijk al toegezegd bij de EBU dat ze meedoen.
0: Ja.
1: Daar zou waarschijnlijk nog wel een boete aan kunnen hangen dan.
0: Ja, dat zou kunnen. Maar goed, ze mogen ook al niet meer in die ene commissie zitten en zo. Dus wat dat betreft, het laatste woord is er nog niet over gezegd. En heel veel mensen zijn er boos over.
1: Ja, nee, ik kan me voorstellen.
0: Dus de toekomst van Nederland bij het Eurovisie Songfestival, het is nog ongewis.
1: Ja.
0: Maar goed. Er zijn ook al wat mensen gevraagd om die kant op te gaan. En iedereen heeft gezegd, nou, ja, het zou wel leuk zijn, maar niet nu.
1: Ja, dat.
0: Ja, wie we dan gaan... Ja, dan moeten we Artje gaan sturen. Of Rinus of zo. Die willen wel. Die vinden het geen probleem natuurlijk.
1: Ja, maar je hebt ook niet zoveel zin meer nadat Ramona er niet meer is natuurlijk.
0: Nee, hij zou... Ja. Of rapper Shorts. met het liedje... Ik heb net pindakaas gegeten. Nou, weet je, uiteindelijk komt alles goed. Zo is het.
1: Ja.
0: Zometeen nieuws uit de regio, ook nieuws uit de wereld. Nieuws van 9:30 hoor je zo, Isabel Asscher.
2: Misschien is het deze keer anders. Misschien als jij een beetje je best doet. Misschien als ik een beetje verander. Liefde is ook niet te begrijpen. Want liefde heb je niet in de handen. Want het doet wat hij zelf wil. Ik heb liever ook dat je hier blijft. En die shit doet mij nog het meest pijn.

0: de echte Oasis-fans is dit natuurlijk een ding. Want hoezo ga je dit melodietje nou gebruiken? Nou, ze heeft hem speciaal gekocht. En de rechten liggen niet meer bij Oasis, maar bij een andere partij. Maar Isabel Asscher heeft er speciaal heel veel moeite voor gedaan om het te mogen gebruiken. Uiteindelijk is dit goed gekomen. Zo heet het liedje ook, komt goed. En was dit het resultaat daarvan? Niet iedereen weet de muziek van Isabel Asscher te waarderen. Maar uiteindelijk, als je luistert naar het verhaal, dan is het toch wel een bijzonder verhaal wat zij continu vertelt. Doet ze niet alleen in dit nummer, ook in andere nummers. Je hoort haar hier in de ochtendshow van Studio Alphen en Kaag en Brazem. Zometeen het nieuws uit Alphen aan de Rijn en Kaag en Brazem. Richard Harreman heeft het nieuws uit de regio. Wat heb je er zo in zitten? Ja,
1: het gaat eindelijk gebeuren, mensen. Begin november wordt er eindelijk verder gegaan aan de fietsbrug over het Aarkanaal.
0: Ja, er lijkt een einde te komen aan die soapserie.
1: Ja.
0: Maar ik ben wel benieuwd wat er dan met die skater gaat gebeuren.
1: Dat is een goede vraag inderdaad.
0: Ja, misschien kan die ernaast worden gezet. Aan de andere kant, dan heeft hij geen skatebaan meer. Dat is ook een beetje zonde natuurlijk. Meer erover zometeen in het nieuws uit de regio. Ook het nieuws uit de wereld ga je horen. Ook zometeen in de ochtendshow natuurlijk de uitslag van het Rad van Fortuin. Twee platen die hebben wij voor jou uitgekozen. @studioalf op Instagram om erop te stemmen. Je hebt nog een minuutje of nou laat zeggen 10 om dat te doen. Uiteindelijk gaan we zo meteen de winnaar draaien, want één van de twee mogen we draaien. Jij bepaalt door te stemmen welke we mogen doen. De categorie is in ieder geval
1: dance. Woensdag, dansdag.
0: Ja, dat lijkt het wel op inderdaad. Dat allemaal zo meteen. Eerst tijd voor het nieuws van 9:30. De hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daarbij vielen 3 doden, raakten 22 mensen gewond. En ook in andere steden in Oekraïne zijn doden gemeld. Door de staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De vakbonden hebben opgeroepen om het werk neer te leggen, omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Bij een ongeluk met een boot in India zijn zeker 13 kinderen om het leven gekomen. Dat gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden. Enkele worden nog vermist. Het weer vooral vanochtend. Veel zon, vanmiddag wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden.
0: Door met het nieuws uit de regio krijg je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het brugdeel van de fietsbrug over het Aarkanaal in Alphen aan de Rijn wordt begin november ingehezen. Dat gebeurt tijdens 2 weekenden. Van 6 tot 9 november en van 13 tot 16 november. Tijdens de werkzaamheden is de N207 langs het Aarkanaal afgesloten. Wanneer de fietsbrug helemaal klaar is, is nog niet bekend. De kosten zijn inmiddels opgelopen van 4,2 naar 7,5 miljoen euro. Fietsmaatjes Alphen aan de Rijn heeft sinds de oprichting in 2019 een 500.000 kilometer afgelegd. De stichting vierde deze mijlpaal afgelopen zaterdag met een fietstocht door het centrum. Inmiddels zijn er 25 duofietsen en 2 rolstoelfietsen, dankzij bijna 600 vrijwilligers. 3 vrijwilligers werden gehuldigd voor hun inzet. Arie Zwaan maakte met 322 ritten de meeste ritten. Volgens wethouder Gert-Jan Schotanus helpt fietsmaatjes eenzaamheid te bestrijden en sociale contacten te vergroten. En als laatste het voetbalnieuws uit de gemeente Kaag en Brazem. MMO heeft de Polder Derby tegen Bernardes met 4-2 gewonnen en blijft tweede in de vijfde klasse A. Roak boekte de eerste seizoenszege. Nicolaas Boys werd met 1-0 verslagen. VV Wouwbrugge verloor thuis met 0-2 van NSV 46. EMM 21 ging met 1-0 onderuit tegen VSV, maar staat nog wel vierde in de tweede klasse B. Als laatste dan Kikkers 69, die verloor voor de derde keer op rij. Voetbal Factory won met 3-2. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Dankjewel, Arno Leblanc. Nee, dat is van de NS natuurlijk.
1: Dat was NS,
0: en de NOS eerder. Noemen ze een sportverslaggever. Even ten Napel, dankjewel.
1: Oh, ik dacht dat ik zinnige.
0: Ja, kan ook inderdaad. Ja, laten we maar bij onszelf houden. Nee, Ries, dankjewel. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Kunnen we kort over zijn? Want bijna alle files zijn afgenomen. Er is er nog maar eentje over. Dan hebben we het over de A12. In de richting van Utrecht, tussen Reeuwijk en Nieuwebrug, staat nog zo'n 3 keer.

0: Kilometer, je extra reistijd is daar 5 minuten. Op het spoor is daar iets meer te melden, neem ik aan.
1: Ja, alles wat ik in eerste instantie meldde, dat heeft zichzelf helemaal opgelost. We hebben alleen nog één ding.
2: Er zijn werkzaamheden van 12 oktober 2026 tot en met 13 juli 2027. Tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven rijden er geen treinen.
0: Kijk. Gebruik in ieder geval de reisplanner van de NS om je route te checken. En dat moet helemaal goed komen. En een kleine verlichting. Ja, stem vooral op @studio of op Instagram. Want 2 platen in de categorie...
1: Dance.
0: Staan voor je klaar. En 1 daarvan mogen we draaien. Door te stemmen bepaal je mede wie we zo gaan draaien. Want de meeste, stemmen op een plaat, ja, die tellen. In de zin van... nee, dat zeg ik van... Stop de muziek. De plaat met de meeste stemmen, die gaan we zo meteen draaien in de ochtendshow.
1: Mensen, doe vooral stemmen, want het gaat echt gelijk op nu.
0: Ja, gaat gelijk op.
1: Ja, het gaat nu ineens gelijk op.
0: Het is spannend.
1: Ja, het is echt heel spannend.
0: Ja, ik stond de hele tijd voor, maar nu is het spannend.
1: Ja, nu is het echt spannend.
0: Nou, stemmen. @studio of op Instagram. In de story vind je de poll. En de winnaar, die hoor je zo.

0: Je zou bijna zeggen. Dat Britney Spears is anno 2026. Net zo'n herkenbaar stemgeluid heeft zij. Dasha, haar nieuwste single heet Memo. En die hoorde je dan ook hier. Iets ouder is de plaat die van Coldplay. 2022, Humankind. Ja, het wordt wel eens tijd dat zij weer nieuwe muziek gaan uitbrengen. Dat is ook al lang geleden wat mij betreft. Dat hier in de ochtendshow de muziek die wij hebben uitgekozen. Ja, we hebben ook twee platen uitgekozen. Alleen, jij kan bepalen welke van de twee we gaan draaien. We mogen er maar één draaien. En dat natuurlijk allemaal in het kader van. Het wat?
1: Het Rad van Fortuin.
2: Ga je gang.
0: Jan, dankjewel. Het Rad van Fortuin staat vandaag in het teken van.
3: Dance.
0: De dance-categorie. En twee dance-platen hebben we dan ook uitgekozen. Die staan dan voor je klaar via @studioalf op Instagram. Want jij bepaalt uiteindelijk door te stemmen wie wij zo meteen gaan draaien. Eén van de twee mogen we namelijk draaien. Jij bent gegaan, Richard Arman, voor de volgende danceplaat.
3: Ja, DJ Paul Elstak natuurlijk. En Don't Leave Me Alone.
0: DJ Paul. Ja, toen de tijd nog niet, hè. Dat was pas later.
3: Volgens mij wel, hoor.
0: Ik bedoel, toen de gasten van Turbo, hoe heet die gasten?
3: Ja, maar daarvoor werd het al vaker gezegd.
0: Oh, toen werd het ook al gezegd. Oké. Nou, in ieder geval, dat is de keuze van Richard Harman. Ik ben gegaan voor een andere plaat. Technotronic en Pump Up the Jam.
3: Dat is een lekker ouwtje, is dat ook?
0: Ook een lekker oude plaat. Ja, die van DJ Paul is ook oud, hoor. 95 komt hij vandaan.
3: Ja, dus, met Technotronic 89 of zo.
0: Ja, dat zou kunnen, inderdaad. Maar goed, welke danceplaat wil jij dat wij gaan draaien in de ochtendshow in het Rad van Fortuin? Je hebt kunnen stemmen via @studioalf op Instagram. En laten we eens gaan kijken naar de uitslag.

0: het is spannend, want lange tijd heeft Technotronic voorgestaan op DJ Paul Elstak.
1: Ja.
0: Jij vermeldde net, ja, het ligt nu dicht bij elkaar.
1: Ja, het ligt nog steeds heel dicht bij elkaar, maar ze hebben wel weer een hoop mensen gestemd.
0: Okay.
1: Maar die hebben dan weer op alle twee gestemd, weet je. Tenminste,
0: het is wel eerlijk verdeeld.
1: Het is wel eerlijk verdeeld, moet ik zeggen.
0: Maar toch is er een winnaar.
1: We hebben een winnaar. Met 55% van de stemmen is het geworden. Technotronic, Pump Up The Jam.
2: Het Rad van Fortuin.

0: Ja, Pump Up The Jam. De winnaar Technotronic is de artiest daarvan. De winnaar van het Rad van Fortuin van vandaag natuurlijk. Categorie Dance die we hanteerden vandaag in de ochtendshow. Morgen dan is er een andere categorie in het Rad van Fortuin. Want niet twee keer achter elkaar dezelfde categorie uiteraard. Daarom moet Richard Harman even aan het radje draaien.
1: Het Rad van Fortuin.
0: En dat is het namelijk. Maar met welke categorie gaan we morgen dan spelen? Vandaag een harde, zachte of middelmatige hengst.
2: Laten we eens gaan voor de harde hengst.
0: De harde hengst. Richard gaat een harde hengst geven aan het rad. Daarmee komt het weer stil te staan natuurlijk op een vakje met dus een categorie. En weten we uit welke categorie we morgen weer twee platen kunnen gaan verwachten in de ochtendshow. Ben je er klaar voor?
2: Zeker.
0: 1, 2, 3...

0: dat is toevallig. Wij komen precies tegenovergesteld van Dance terecht.
1: Oh joh.
0: Ja. Het is geworden.
1: Nou.
0: The One Hit Wonder.
1: Oké. We gaan weer even de boeken in, hoor. Ja. Van wat waren ook weer de One Hit Wonders. Ja, dat zijn eigenlijk gewoon de platen die... tenminste, de artiesten die maar één hit hebben gescoord. En daarna nooit meer wat van gehoord. Althans, niet hier in Nederland.
0: Nee.
1: Dus twee One Hit Wonders die komen vanmiddag online te staan. @CDAlf op Instagram. En aan jou dan de taak weer om te stemmen. Want uiteindelijk bepaal jij mede wie wij morgen gaan draaien... rond 9:45 in de ochtendshow in het Rad van Fortuin... One Hit Wonders gaat het dus om.

0: en dat maakt het einde aan de ochtendshow voor deze woensdag 14 oktober vandaag. Voor de mensen die dachten, waar is Justin Besseling van Kampen nou? Want het is toch cultuurdag. Ja. Klopt inderdaad, maar hij is op vakantie.
1: Klopt.
0: Dus vandaar dat hij er even niet was. Over een aantal weken is hij er pas weer. Dus wat we in de komende weken gaan doen, dat merk je wel. Ja, volgende week zijn we een weekje vrij, dus dat gaat er niet van komen. We gaan het wel zien wat het allemaal in de komende weken gaat brengen. Wat het morgen gaat brengen, dat gaan we ook zien. Morgen, vooral horen vanaf 7 uur weer een nieuwe aflevering van de ochtendshow. En het zit eraan te komen, hè? Aflevering 600.
1: Ja.
0: Maar nog een paar te gaan.
1: We zitten nu, morgen zitten we op 98.
0: Ja.
1: Dus we gaan...
0: Na de vakantie pas 600,
1: Ja,
0: maandag is dat dan. Nou ja.
1: Ik ben blij dat ik er wel bij ben dan want vrijdag is 599 dan.
0: Ja, zo is het, ja. Ja, precies.
1: En vrijdag ben ik er niet.
0: Dus nee, vrijdag ben je er. Nou, het wordt een moeilijk verhaal allemaal.
1: Ja.
0: Nou, in ieder geval, voorlopig morgen 598 aflevering dus, nummer daarvan. Van de ochtendshow. 7 uur zijn we weer bij je. En dat. Punt.
2: Het is tijd voor de grap van de dag.
0: Geen punt. Punt, komma. Of, dubbele punt. Zeg, Ries.
1: Nou.
0: Piet die loopt een beetje op straat en zo. En er wordt naar hem geroepen. Hey Piet! Hey! Maar hoort het niet helemaal. Dus kun je dat even herhalen, Riepiet?
1: Die vind ik wel grappig. Riepiet.
0: Herhalen, repeat. Ja.
1: Die vond ik wel. Ja. Okay. Die is leuk voor.

0: Morgen heb ik een grap.
1: Oh jee.
0: Ja, morgen heb ik echt een grap.
1: Ik zal je wel vertellen.
0: Wij hebben ook even de tijd voor nemen namelijk.
1: We hebben voor volgend jaar, vanaf 1 januari... hebben wij zo'n kalender voor in de wc hangen.
0: Ja.
1: En dat is zo'n scheurkalender is dat. Met elke dag een mop. Dus misschien kan ik het wel meenemen.
0: Heb jij een scheurkalender met moppen?
1: Ja.
0: Nou, ik ben nu al helemaal enthousiast.
1: Gaan we dan wel een dag achter natuurlijk. Hè? Maar dan niet die dag van deze dag afscheuren.
0: Nee, dat niet op. Nee, maar het lullig is dan ook. Dan weet je ook al de uitslag ervan. Dat vind ik dan wel wat minder.
1: Ja, nou ja, goed. Ik weet hem wel. Maar jij nog niet dan natuurlijk.
0: Oh, dan ga jij de grappen vertellen.
1: Dan ga ik de grappen vertellen.
0: Nou, ik weet niet of ik dat nou zo grappig vind. Nou, goed. Tot zover de ochtendshow. Nee, dat is echt waar. Dat is geen grap. Morgen zijn we er weer. Voor nu, hele fijne woensdag.
1: Houdoe.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 10 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran worden nu ook door Houthi-rebellen uit Jemen daar belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Vorige maand daalde de gasprijs nog licht, maar sinds de nieuwe Houthi-aanvallen van de afgelopen weken loopt de prijs weer sterk op. De Oekraïense militair Serhii K. staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt in Duitsland verdacht van het opblazen van de Nord Stream gasleidingen in 2022. Zijn Duitse advocaten zeggen dat dat de aanslag gebeurde in opdracht van de Oekraïense staat en dat hij daarom niet verantwoordelijk kan worden gehouden. In de Kroatische stad Split zijn gisteren 18 Ajax-supporters aangehouden, melden Kroatische media. Op beelden op sociale media is te zien dat de supporters worden opgepakt op een terras in het centrum van de stad. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen tegen Hajduk Split in de Conference League. Volgens Kroatische media was het een preventieve actie van de politie om opstootjes tussen Ajax-fans en aanhangers van de thuisclub te voorkomen. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag af en toe wat stapelwolken. Het blijft wel droog bij 16 tot 18 graden. Morgen ook zon en wolken en dan iets warmer dan vandaag, maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran en nu ook door aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen worden belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. Volgens president Zelensky waren de aanvallen vooral gericht op de energieinfrastructuur. 600.000 mensen zouden zonder stroom zitten. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Maar volgens Zelensky trekken de Russen zich daar niets van aan. Na het omslaan van een boot zijn in India zeker 13 kinderen verdronken. Dat gebeurde in de oostelijke staat Bihar toen de boot op de rivier de Ganges kapseisde. De ongeveer 20 opvarenden waren op weg naar een feest. Een aantal van hen wordt nog vermist. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger kampte jarenlang met mentale problemen en gebruikte zware medicatie. Dat zegt zijn familie in een verklaring. De man van 23 was het tijgerverblijf binnengegaan en benaderde de tijger. Hij werd in zijn rug gebeten en overleed ter plekke. Zijn familie benadrukt dat de 23-jarige William Chapman een slimme, warme en innemende man was. Ze zijn totaal verslagen door wat er is gebeurd tijdens zijn dierentuinbezoek, schrijven ze. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral in de ochtend. In de middag af en toe stapelwolken. Het blijft wel droog en wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Studio Alphen.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Studio Alpha.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
6: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
5: Jij bent erbij.
6: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 12 uur.
10: Casper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de leveringen van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. Die systemen worden langzaamaan weer opgestart. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van een tv-zender. Het gaat om Halk TV, een van de weinige Turkse omroepen die kritisch zijn op de regering. Het gebouw in Istanbul werd bestormd door honderden agenten. De uitzendingen zijn onderbroken en 11 mensen zijn opgepakt. Het Turkse Openbaar Ministerie verdenkt de voorzitter van de zender van omkoping en fraude. Die ontkent dat en spreekt van een politiek gemotiveerde zet. Het is al de 6e keer in bijna 2 jaar dat de Turkse autoriteiten een inval doen bij een kritische tv-zender. In de Kroatische stad Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. Dat gebeurde op een terras in het centrum van de stad, melden Kroatische media. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

Ha ha ha ha.

0: is achter me verdwijnt.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
3: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan wel per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. De systemen worden langzaamaan weer opgestart. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. Er zijn 11 mensen gearresteerd en de uitzendingen zijn onderbroken. De inval heeft volgens justitie te maken met fraude, maar de voorzitter zegt dat het komt doordat de zender kritisch is op de Turkse regering. Het dolfinarium in Harderwijk moet het in de toekomst zonder dolfijnen doen. Het kabinet komt met een verbod op het fokken met wilde dieren dat over 2 jaar ingaat. Het dolfinarium hoeft niet dicht, want de 22 tuimelaar dolfijnen die er nu al zijn, mogen er blijven. De shows met dolfijnen gaan ook door. Het dolfinarium is het niet eens met het besluit en wil in gesprek met staatssecretaris Erkens. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan wordt het nog wat warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan wel per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. De systemen worden langzaamaan weer opgestart. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. Er zijn 11 mensen gearresteerd en de uitzendingen zijn onderbroken. De inval heeft volgens justitie te maken met fraude, maar de voorzitter zegt dat het komt doordat de zender kritisch is op de Turkse regering. Het dolfinarium in Harderwijk moet het in de toekomst zonder dolfijnen doen. Het kabinet komt met een verbod op het fokken met wilde dieren dat over 2 jaar ingaat. Het dolfinarium hoeft niet dicht, want de 22 tuimelaar dolfijnen die er nu al zijn mogen er blijven. De shows met dolfijnen gaan ook door. Het dolfinarium is het niet eens met het besluit en wil in gesprek met staatssecretaris Erkens. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan wordt het nog wat warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land staat een korte file op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Je hebt daar nu 5 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
8: Casper Meijer met het NOS Journaal. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18- en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. De aanleiding voor het schietincident wordt nog steeds onderzocht. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en tbs tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw in Lent. De 52-jarige Danny C. zou zijn vrouw 25 keer hebben gestoken. Volgens het OM was het een vooropgezet plan. De verdachte zegt dat hij zich er niets van kan herinneren. Danny C. had eerder al een huis- en contactverbod gekregen vanwege huiselijk geweld. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling moet nog steeds een boete betalen voor masturberen in zijn auto. Dat oordeelt het gerechtshof. De boete is €250. Dat is hetzelfde bedrag dat Schuiling eerder opgelegd kreeg door de rechtbank. De oud-burgemeester heeft zelf altijd volgehouden dat hij niet aan het masturberen was en ging daarom in hoger beroep. De zaak tegen Schuiling kwam aan het rollen nadat een vrachtwagenchauffeur zei dat hij de burgemeester zag masturberen vanuit zijn cabine. Schuiling zelf zegt dat hij buikpijn had, daarom zijn riem had losgemaakt en over zijn buik wreef. De mannen teamsprinters hebben op de WK baanwielrennen in Shanghai goud veroverd door in de finale Australië te verslaan. De mannen werden ook al Olympisch kampioen in 2021 en 2024. Eerder op de dag werd Lorena Wiebes voor het 3e jaar op rij wereldkampioen op het onderdeel scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Het weer, overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files die 5 minuten vertraging opleveren. Het is het geval op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en Den Hoorn. En op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Studio Alphen.

0: is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt wel langzamer zeker iets drukker op de weg aan het begin van deze avondspits, maar heel veel files staan er nog niet. De A16 van Rotterdam naar Breda heb je wel een kleine 10 minuten oponthoud nu voor knooppunt Ridderkerk. En het is druk op de A20 naar Gouda. Tussen Schiedam en Moordrecht heb je al met al bijna een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald, meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen verder daalt. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18-jarige en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten. Diezelfde avond werd een man van 18 aangehouden. Hij werd een dag later weer vrijgelaten en is sindsdien geen verdachte meer. De aanleiding van de schietpartij wordt nog steeds onderzocht. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling is door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van €250 voor masturberen in zijn auto. De rechtbank veroordeelde hem ook al tot die boete. De oud-burgemeester ontkent nog steeds. Of hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad is nog niet bekend. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Het hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaardolfijnen die er nu zijn mogen er blijven. En ook de shows gaan door. Toch is het dolfinarium tegen zo'n fokverbod. Want langdurige anticonceptie of het scheiden van mannetjes en vrouwtjes zou niet goed zijn voor hun gezondheid of sociale gedrag. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint en dat is al goed te merken onderweg. De meeste files leveren zo'n 5 minuten vertraging op. Op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam 20 minuten vast door een pechgeval. Daar is 1 rijstrook dicht. De andere kant op is het ook druk richting het zuiden. Daar heb je nu 20 minuten extra reistijd. Op de A4 staat ook file. Van Amsterdam naar Den Haag heb je bij Roelof Arendsveen 10 minuten tijdverlies. Verderop naar Rotterdam staat het vast tussen Rijswijk en knooppunt Benelux. Dat kost je nog eens 20 minuten extra. Heeft ook te maken met een te hoge vrachtwagen bij de Benelux-tunnel. Daar zijn nu een paar rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
5: Met nu?
1: Dit is de dag.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Down Under, want 125 kilometer over gravel, 3000 hoogtemeters en ruim 5 uur in het zadel. We hebben dan op de laatste klim ook nog de kracht vinden om de concurrenten achter je te laten. Het gaat over wielrennen. 20-jarige Roxanne Tak uit Alphen deed mee namelijk op het WK in Australië. Reed solo naar de wereldtitel in de leeftijdscategorie 19 tot en met 34 jaar. En een jaar geleden begon ze een inzamelingsactie om de reis mogelijk te maken. Want ja, dat kost gewoon geld. Gebrek aan sponsoren, dat soort zaken. Ja, dan moet je er wel voor zorgen dat je daar geld genoeg voor hebt. Gelukkig maar, want uiteindelijk komt zij terug. Roxanne, goedemorgen.
2: Hallo, goedemiddag is het hier.
1: Ja, voor jou goedemiddag.
2: Maar voor jullie goedemorgen.
1: Ja, maar ook gefeliciteerd. Ja.
2: Oh, dankjewel.
1: Wereldkampioen, zo mag je jezelf noemen. Is dat iets waar je, ja, waar je inmiddels wel een beetje van bij bent bekomen?
2: Nou, nog niet hoor. Ik vind het nog steeds wel een beetje onwerkelijk wat er allemaal gebeurd is. Super speciaal.
1: Ja, super speciaal, maar je hebt het toch wel zelf gepresteerd. Neem ons eens even mee naar die finish, hè? Want je kwam over die finish, je werd wereldkampioen. Wat ging er door je heen? Is zo'n sportvraag, weet je wel?
2: Ja, wat ging er wel door me heen? Ja, vooral ongeloof. Van wat heb ik nou weer geflikt? Dat ik het gewoon toch gedaan heb eigenlijk.
1: Ja.
2: Ja, dat was echt wel heel mooi. Hè? Met mijn vader, mijn vriend erbij en schoonvader. Dus het was heel mooi dat die erbij waren.
1: Want hoe schatte jij de kansen van tevoren in voor jezelf?
2: Nou, ik had wel van tevoren een beetje ingeschat dat het podium op zich wel mogelijk moest zijn. Maar ja, aan de andere kant hadden we ook wel heel veel internationale deelnemers die ik nog nooit mee heb gefietst. Dus ja, misschien was er wel een hele goede Australiër. Ja, ik wist het niet van tevoren.
1: Nee.
2: Dus ik had wel ingeschat dat ik het goed kon doen. Maar om te winnen, dat had ik eigenlijk niet durven dromen.
1: Nee, het is echt een knappe prestatie van jezelf om inderdaad als eerste over de finish te komen en de wereldtitel binnen te slepen. Nu toch even, ja, het is een soort van fietsen over gravel. Hè? Kun je soms meenemen over wat dit voor sport precies is?
2: Ja, het is een beetje de combinatie van wegwielrennen, mountainbiken en veldrijden. Dus je rijdt eigenlijk op een soort racefiets waar hele brede banden in kunnen. En dan af en toe wat technische passages, maar niet zoals met het veldrijden, een trap of een balken. Het is, het zijn wat langere wedstrijden, vaak een uur of vier minimaal. Soms ook wel tot 6 uur. En dat is eigenlijk een beetje de combinatie van alles met wat uithoudingsvermogen en techniek.
1: Dan moet je flink wat kracht, maar ook zeker uithoudingsvermogen hebben om 4 uur lang. Dat is zo lang.
2: Ja, dat is wel. Dat is inderdaad wel pittig. Maar op zich viel dat met 5 uur is het toch wel een beetje de gemiddelde lengte van zo'n wedstrijd. Ja. Ik had laatst ook een wedstrijd van 6 uur, maar dat is toch wel. Dat laatste uur hakt er dan toch wel in.
1: En wat merk je dan? Gewoon de vermoeidheid in de benen? Of merk je dan gewoon je hele lichaam is kapot?
2: Nou ja, alles gaat gewoon zeer doen. Want vaak zijn het ook niet echt de meest, meest gladde wegen. Dus dan krijg je ook gewoon zeer armen, zeer nek. Nou ja, eigenlijk zeer benen. Eigenlijk doet alles wel zeer na zo'n 5 uur, ja.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

right, then you walk away.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18-jarige en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling is door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van €250 voor masturberen in zijn auto. De rechtbank veroordeelde hem ook al tot die boete. Het weer, overal droog met een mix van zon en stapelwolken. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land staan een paar flinke files. Op de A4 heb je de meeste vertraging. Van Amsterdam naar Rotterdam tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein. Oponthoud is daar bijna een uur. Op de A12 is het heel druk naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden. Daar sta je 25 minuten in de file. Verder rijdt het langzaam op de N209 van Hazerswoude naar Rotterdam bij Bergsehoek Noord. Je doet er 10 minuten langer over daar. En op de A20 naar Gouda sta je tussen knooppunt Vlaardingen en Rotterdam Overschie zo'n 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Den Alphen aan de Rijn, we zitten stampvol met winnaars. Hè. Gisteren hadden we natuurlijk Roxanne Dak aan de telefoon. Wereldkampioen gravelrijden in Australië geworden. Maar vandaag opnieuw een winnaar. Winnares in dit geval. Want Femke Puijser is namelijk uitgeroepen tot beste docent in zorg en welzijn. Oftewel docent van het jaar. En dat is niet zomaar een prijsje natuurlijk. Hij staat hier toevallig ook. Ze heeft hem meegenomen. Daar gaan we het zo even over hebben. Maar ze liet vakgenoten uit heel Nederland achter zich en mocht tijdens een landelijke bijeenkomst het podium op om die award in ontvangst te nemen. Inclusief een emotionele speech. Ja, emotioneel. Was het ook emotioneel? Ze is hier in de studio. Femke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En van harte gefeliciteerd natuurlijk.
2: Ja, dankjewel. Ja.
1: Was het een emotionele speech?
2: Het was zeker een emotionele speech, ja. Ik ben ook een beetje een emotioneel mens. En ik had het eigenlijk gehoopt, maar niet verwacht. Ja. En als je dan toch jouw naam hoort, dan komt er een traantje bij. Ja.
1: Maar van waar die emoties dan?
2: Omdat ik heel hard gewerkt heb om hier te komen.
1: Ja.
2: En ik iedere dag heel erg mijn best doe om het voor de leerlingen zo leuk mogelijk te maken. En ze kennis te laten maken met het werkveld waar ze eventueel voor kunnen kiezen. Ja, en dan is dit de kers op de taart als je dan zo'n titel mag winnen voor al je werk.
1: Ja, wat betekent dit voor jou, die prijs?
2: Die prijs, wat dat voor mij betekent, dat betekent dat ik voor mij betekent dat ik op de goede weg ben. Dat ik gezien word in alle werkzaamheden die ik doe. En dat is eigenlijk gewoon heel mooi.
1: Ja, nee, ik bedoel heel even de deur dicht, Ries. Ja, sorry. Ik hoorde van alles op de achtergrond namelijk. En ik wil je wel goed horen natuurlijk. Dat zijn wel. Ja, dat betekent dus echt wat voor jou. Dat is wel. Voor sommigen die denken, ja, ik wil graag meedoen. Hè. Het is een soort van publieksprijs. Een beetje proberen zieltjes te winnen en zo. Dat was het echt niet. Jij ging echt de strijd ervoor aan.
2: Nou, in die zin is het niet zozeer de strijd aangaan. Je wordt voorgedragen door je collega's. Of in mijn geval een collega. Mm-hmm. Die heeft een heel dossier aangeleverd bij het landelijk bestuur van het platform. Dat waren er dit jaar heel veel. Dus dat bestuur heeft al die brieven met die aanbevelingen moeten lezen. En daar hebben ze 3 mensen uit genomineerd. Dus ik was daar dus al 1 van de 3.
1: Ja.
2: Dat vond ik al heel
1: bijzonder. Ja.
2: En uiteindelijk gaat het bestuur dan met die 3 genomineerden apart in gesprek. Word je helemaal geïnterviewd en ondervraagd, bevraagd. En uit die 3 ben ik het dan geworden.
1: Dat lijkt me ook wel moeilijk, dat je een soort van verhoor krijgt.
2: Het was zeker geen verhoor. Okay. Het was een super ontspannen gesprek. Wat natuurlijk eigenlijk ook logisch is, want het gaat over je werk. En in mijn geval ligt daar heel erg mijn hart. Dus het was een super ontspannen gesprek. Het begon bijvoorbeeld al, mijn collega had opgeschreven dat ik ontzettend kerstfanaat ben. Dat ben ik ook.
1: Het hele jaar door staat er een kerstboom op? Of?
2: Ja, als je goed zoekt in mijn huis, dan staat er het hele jaar staat daar kerstversiering. Okay.
1: Ja.
2: Maar goed, dus die meneer die zei, Femke, leg eens uit. Er staat hier dat jij de kerstsfeer binnen school brengt en dat jij daarin de culturen verbindt. Ja, toen lag ik al in een deuk. Zo, wat erg dat ze dat ingezet heeft. Ja, dat is wel typerend voor mij inderdaad.
1: Ja.
2: Dus,
1: ja, je zegt zorg en welzijn, dat is echt wel een vak wat aan mijn hart ligt. Waarom?
2: Ik kom zelf uit de zorg. Ik heb in het verleden zelf MDGOVZ gedaan, was het toen nog. Ik ben al heel oud, hè?
1: wat was dat?
2: Is dat? MDGOVZ is de verzorgende kant.
1: Ja?
2: Tegenwoordig is dat MBO, VIG is dat nu, geloof ik.
1: Okay.
2: Vervolgens dacht ik, dat huishoudkunde is eigenlijk wel een heel leuk vak. Dus toen ben ik de docentenopleiding huishoudkunde gaan doen. Daar kregen we uiteindelijk ook de mogelijkheid om gezondheidskunde ernaast te doen. Dus dan doe je eigenlijk 2 vakken. En tegenwoordig is dat dan samengevoegd tot zorg en welzijn.
1: Okay.
2: Dus ja, ik kom uit de zorg en ik vind het ook gewoon het mooiste beroep wat er is, omdat je met mensen te maken hebt. En het is niet alleen het zorggebied, hè. Wij doen ook het welzijngebied. Dus ook gewoon bijvoorbeeld activiteitenbegeleiding, social work.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thiele nu de regels weer aanscherpen. Een man uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. Dat had het OM ook geëist. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed 112 binnen de bebouwde kom. Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje van 4. Het kind kwam om het leven, de moeder hield er blijvend letsel aan over. Vanwege de lage waterstand is er op een deel van de IJssel opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart. Dat betekent dat schepen weer zo'n 300 kilometer moeten omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven. Maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand in de IJssel weer onder de grenswaarde gedaald. Maleisië hoeft toch geen schadevergoeding te betalen aan de ouders van Ivana Smit. De 18-jarige Nederlandse kwam 9 jaar geleden om het leven in Kuala Lumpur, waar ze werkte als fotomodel. Na een avond stappen viel ze van 20 hoog naar beneden. Eerst gingen de Maleisische autoriteiten uit van een ongeluk. Later kwam er alsnog een moordonderzoek, maar er is niemand veroordeeld. Vorig jaar oordeelde een Maleisische rechter dat er grote fouten waren gemaakt en dat de ouders van Ivana Smit bijna een €250.000 schadevergoeding moeten krijgen. Maar dat is nu in hoger beroep teruggedraaid. Het weer. Overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt tot nu toe een stukje drukker dan anders op woensdagmiddag. Met name op de A4 is het aansluiten van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Schiphol en knooppunt Ketelplein rijdt het langzaam over de hele A4 bijna. Je hebt daar ruim een half uur extra reistijd. Het is ook druk op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Tussen Bunnik en Harmelen sta je ook een half uur in de file. Verder heb je een kwartiertijdverlies op de N209 van Hazerswoude naar Rotterdam bij Bergsehoek Noord. En op de N219 sta je ook een kwartier vast. Dat is van Zevenhuizen naar Capelle aan de IJssel tussen de aansluiting met de A20 en Capelle aan de IJssel. Het is ook heel druk op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Ook daar moet je bij Wassenaar rekening houden met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
5: Met nu?
1: Dit is de dag.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Nederland en water. Ja, we weten inmiddels allemaal dat we veel te maken hebben met water. De ene keer weer te weinig, de andere keer weer te veel. We varen erop natuurlijk, we zwemmen erin. Maar het gaat niet altijd goed om het water overal buiten de deur te houden. Afgelopen weken ook in het nieuws natuurlijk dat er bepaalde huizen in de gemeente onder water zou komen te staan op het moment dat het hier overstroomt. Maar die eeuwenlange strijd met water krijgt nu een plek op het podium. In de Scheepjeskerk weliswaar, ook leuk gedacht natuurlijk. Scheepjeskerk, water, Hazeswoude-Rijndijk, daar staat die kerk. En de voorstelling, want er

0: gaat het om. Heet Alle Hens aan Dek. Ze brengt een koor, een toneelvereniging en basisschoolleerlingen samen. Met muziek, verhalen en humor. Want het wordt bepaald geen gewone geschiedenisles. Want dat is het eigenlijk in feite. Aan de telefoon hebben we dirigent Harm Husson. Harm, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wesley.
0: Ja, goedemorgen. Hoi. Harm. Het idee, hè, voor, om een voorstelling te maken wat heeft te maken met water en eigenlijk de gemeente. Want jullie betrekken het heel lokaal. Hoe is dat ontstaan?
1: Nou, daar is er wel geschiedenis aan vooraf gegaan. Ik moet eigenlijk beginnen bij mijn vader. Mijn vader woonde vroeger in Zeeland, dus helemaal niet in de buurt van Hazerswoude of Alphen. Ja. Maar hij is later toevallig wel in Koudekerk komen wonen. In zijn jeugd zat hij in Walcheren. En hij maakte daarmee hoe geallieerde bommenwerpers aan het eind van de oorlog de dijken rond zijn dorp bombardeerden. En wat zeg maar een geweldige bevrijding had moeten worden, dat was in eerste instantie een grote griebus, zal ik het maar zeggen. Mm-hmm. Want zijn dorp stroomde bij vloed gewoon over. En bij eb stond het water, was het een grote modderboel in de straten. Ja. En zo heeft in die situatie heeft hij een hele winter, de winter van 1944, overleefd op zolder ergens bij zijn tante met zijn hele gezin. Dat was een verhaal waar hij later in zijn leven steeds meer over begon te vertellen. Hij was toen nog heel klein. Hij maakte van alles mee. Hij vertelde er niet speciaal over als een hele erge tijd. Het was meer een soort spannend avontuur waar hij in beland was. Hij ging bijvoorbeeld door zijn dorp kanoën met een boot. Die hij zelf had gemaakt met een paar jongetjes. Er vond een ander buurjongetje, die vond een handgranaat. Zeer gevaarlijk natuurlijk. Ja. Maar als je die in een kreek gooit ergens, dan komt opeens alle vis bovendrijven. Dus dan hadden ze weer eten. Ze hadden nauwelijks school. Alleen een paar uurtjes in de kerk, want die was nog droog. Die lag op een heuvel. Zo had hij dus allerlei herinneringen. En hij heeft er veel over verteld. Nou ben ik natuurlijk zanger en dirigent vanuit mijn vak. Ik doe allerlei dingen met koren en ik geef zangles aan kinderen. Dat doe ik al jaren. En in mijn hoofd begonnen die verhalen een soort eigen leven te leiden. En ik dacht, laat ik eens kijken hoeveel muziek er bestaat. Mooie koormuziek, mooie klassieke, maar ook moderne muziek over water. En laat ik eens kijken wat dat water daar allemaal voor rol in speelt.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. Een automobilist uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed en diens moeder ernstig verwondde, is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed 112 binnen de bebouwde kom. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Dat hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaar dolfijnen die er nu zijn mogen blijven. De shows gaan ook door. Het weer, morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het westen van het land moet rekening houden met een flinke file op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Ypenburg heb je 40 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is daardoor dicht. Verder is het druk op de A16 van Rotterdam naar het zuiden voor de Van Brienenoordbrug. Daar sta je 20 minuten vast. En op de A20 naar Hoek van Holland heb je een kwartiertijdverlies tussen de knooppunten Gouwen en Terbrechtseplein. Op de A12 naar Den Haag moet je ook bijna een half uur geduld hebben. Dat is tussen Bunnik en Woerden. En op de N219 van Zevenhuizen naar Capelle aan de IJssel is het druk. Tussen de aansluiting met de A20 en Capelle aan de IJssel. De vertraging is daar bijna 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Down Under, want 125 kilometer over gravel, 3000 hoogtemeters en ruim 5 uur in het zadel. We hebben dan op de laatste klim ook nog de kracht vinden om de concurrenten achter je te laten. Het gaat over wielrennen. 20-jarige Roxanne Tak uit Alphen deed mee namelijk op het WK in Australië. Reed solo naar de wereldtitel in de leeftijdscategorie 19 tot en met 34 jaar. En een jaar geleden begon ze een inzamelingsactie om de reis mogelijk te maken. Want ja, dat kost gewoon geld. Gebrek aan sponsoren, dat soort zaken. Ja, dan moet je er wel voor zorgen dat je daar geld genoeg voor hebt. Gelukkig maar, want uiteindelijk komt zij terug. Roxanne, goedemorgen.
2: Hallo, goedemiddag is het hier.
1: Ja, voor jou goedemiddag.
2: Maar voor ook... jullie goedemorgen.
1: Ja, maar ook gefeliciteerd. Ja.
2: Oh, dankjewel.
1: Wereldkampioen, zo mag je jezelf noemen. Is dat iets waar je, ja, waar je inmiddels wel een beetje van bij bent bekomen?
2: Nou, nog niet hoor. Ik vind het nog steeds wel een beetje onwerkelijk wat allemaal gebeurd is. Super speciaal.
1: Ja, super speciaal, maar je hebt het toch wel zelf gepresteerd. Neem ons eens even mee naar die finish, hè? Want je kwam over die finish, je werd wereldkampioen. Wat ging er door je heen? Is zo'n sportvraag, weet je wel?
2: Ja, wat ging allemaal door me heen? Ja, vooral ongeloof. Van wat heb ik nou weer geflikt? Dat ik het gewoon toch gedaan heb eigenlijk.
1: Ja.
2: Ja, dat was echt wel heel mooi. Hè? Met mijn vader.

0: vriend erbij en schoonvader. Dus het was heel mooi dat die erbij waren.
1: Want hoe schatte jij de kansen van tevoren in voor jezelf?
0: Nou, ik had wel van tevoren een beetje ingeschat dat het podium op zich wel mogelijk moest zijn. Maar ja, aan de andere kant hadden we ook wel heel veel internationale deelnemers die ik nog nooit mee heb gefietst. Dus ja, misschien was er wel een hele goede Australiër. Ja, ik wist het niet van tevoren.
1: Nee.
0: Dus ik had wel ingeschat dat ik het goed kon doen. Maar om te winnen, dat had ik eigenlijk niet durven dromen.
1: Nee, het is echt een knappe prestatie van jezelf om inderdaad als eerste over de finish te komen en de wereldtitel binnen te slepen. Nu, toch even, ja, het is een soort van fietsen over gravel. Hè? Kun je soms meenemen over wat dit voor sport precies is?
0: Ja, het is een beetje de combinatie van wegwielrennen, mountainbiken en veldrijden. Dus je rijdt eigenlijk op een soort racefiets waar hele brede banden in kunnen. En dan af en toe wat technische passages, maar niet zoals met het veldrijden, een trap of een balken. Het is, het zijn wat langere wedstrijden, vaak een uur of 4 minimaal. Soms ook wel tot 6 uur. En dat is eigenlijk een beetje de combinatie van alles met wat uithoudingsvermogen en techniek.
1: Dan moet je flink wat kracht, maar ook zeker uithoudingsvermogen hebben om 4 uur lang. Hè? Dat is zo lang.
0: Ja, dat is al. Dat is inderdaad wel pittig. Maar op zich viel dat met 5 uur is het toch wel een beetje de gemiddelde lengte van zo'n wedstrijd. Ja. Ik had laatst ook een wedstrijd van 6 uur, maar dat is toch wel. Dat laatste uur hakt er dan toch wel in.
1: En wat merk je dan? Gewoon de vermoeidheid in de benen? Of merk je dan gewoon je hele lichaam is kapot?
0: Nou ja, alles gaat gewoon zeer doen. Want vaak zijn het ook niet echt de meest. Meest gladde wegen. Dus dan krijg je ook gewoon zeer. Zere armen, zere nek, eigenlijk zere benen. Eigenlijk doet alles wel zeer na zo'n 5 uur, ja.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, gij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.

0: driepende Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
1: Jij bent erbij.
0: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaats.
1: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
2: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
1: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
3: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
1: Vacature@studioalve.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 6 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thielen de regels nu weer aanscherpen. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze een verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De politie heeft opnieuw verdachten opgepakt wegens het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Een man van 18 uit Rotterdam werd toen doodgeschoten. De verdachte die dezelfde avond werd aangehouden werd een dag later weer vrijgelaten. Er zijn nu een 18- en 19-jarige aangehouden en een minderjarige. Donateurs hebben al 700.000 euro bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Maandag werd bekend dat het centrum bijna failliet is, doordat de bouwkosten uit de hand liepen en de bezoekersaantallen tegenvallen. 7 ton is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar het Waddencentrum heeft nu wel weer hoop. Voor de Turkse kust zijn de resten van een schip gevonden van ongeveer 4500 jaar geleden, uit de vroege bronstijd. Van het hout is niets meer over, maar meer dan 30 aardewerken potten en kruiken die aan boord waren zijn goed bewaard gebleven. De vondst wordt beschouwd als het oudste gevonden scheepswrak ter wereld. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een drukke spits, zeker voor een woensdagmiddag. Wat opvalt is de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Want daar sta je door een ongeluk bij knooppunt Ypenburg 50 minuten vast vanaf Hoogmade. Bij Ypenburg zijn nu 3 rijstroken dicht. Verderop tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein op de A4 naar Rotterdam heb je nog eens een kwartier tijdverlies. Het is ook heel druk op de A12 naar Den Haag. Tussen Bunnik en Woerden sta je 20 minuten vast. En verderop heb je nog eens 20 minuten op onthoud tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein. En op de A20 naar Hoek van Holland moet je 20 minuten geduld hebben. Dat is tussen de knooppunten Gouwen en Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Studio Alphen.
7: Met nu?
8: Met nu?
5: Dit is de dag.
7: Wij zijn erbij. Net als jij.
5: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: In Alphen aan de Rijn, we zitten stampvol met winnaars. Hè. Gisteren hadden we natuurlijk Roxanne Dak aan de telefoon. Wereldkampioen gravelrijden in Australië geworden. Maar vandaag opnieuw een winnaar. Een winnares in dit geval. Want Femke Puijser is namelijk uitgeroepen tot beste docent in zorg en welzijn. Oftewel docent van het jaar. En dat is niet zomaar een prijsje natuurlijk. Hij staat hier toevallig ook. Ze heeft hem meegenomen. Daar gaan we het zo even over hebben. Maar ze liet vakgenoten uit heel Nederland achter zich en mocht tijdens een landelijke bijeenkomst het podium op om die award in ontvangst te nemen. Inclusief een emotionele speech. Ja, emotioneel. Was het ook emotioneel? Ze is hier in de studio. Femke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En van harte gefeliciteerd natuurlijk.
2: Ja, dankjewel. Ja.
1: Was het een emotionele speech?
2: Het was zeker een emotionele speech, ja. Ik ben ook een beetje een emotioneel mens. En ik had het eigenlijk gehoopt, maar niet verwacht. Ja. En als je dan toch jouw naam hoort, dan komt er een traantje bij. Ja.
1: Maar van waar die emoties dan?
2: Omdat ik heel hard gewerkt heb om hier te komen.
1: Ja.
2: En ik iedere dag heel erg mijn best doe om het voor de leerlingen zo leuk mogelijk te maken. En ze kennis te laten maken met het werkveld waar ze eventueel voor kunnen kiezen. Ja, en dan is dit de kers op de taart als je dan zo'n titel mag winnen voor al je werk.
1: Ja, wat betekent dit voor jou, die prijs?
2: Die prijs, wat dat voor mij betekent, dat betekent dat ik op de goede weg ben. Gezien word in alle werkzaamheden die ik doe. En dat is eigenlijk gewoon heel mooi.
1: Ja, nee, ik bedoel heel even de deur dicht, Ries. Ja, sorry. Ik hoorde van alles op de achtergrond namelijk. En ik wil je wel goed horen natuurlijk. Dat betekent dus echt wat voor jou. Dat is wel voor sommigen die denken, ik wil graag meedoen. Hè. Het is een soort van publieksprijs. Een beetje proberen zieltjes te winnen en zo. Dat was het echt niet. Jij ging echt de strijd ervoor aan.
2: Nou, in die zin is het niet zozeer de strijd aangaan. Je wordt voorgedragen door je collega's. Of in mijn geval een collega. Mm-hmm. Die heeft een heel dossier aangeleverd bij het landelijk bestuur van het platform. Dat waren er dit jaar heel veel. Dus dat bestuur heeft al die brieven met die aanbevelingen moeten lezen. En daar hebben ze 3 mensen uit genomineerd. Dus ik was daar dus al 1 van de 3. Ja. Dat vond ik al heel bijzonder.
1: Ja. Ja.
2: En uiteindelijk gaat het bestuur dan met die 3 genomineerden apart in gesprek. Word je helemaal geïnterviewd en ondervraagd, bevraagd. En uit die 3 ben ik het dan geworden.
1: Dat lijkt me ook wel moeilijk, dat je een soort van verhoor krijgt.
2: Het was zeker geen verhoor. Okay. Het was een super ontspannen gesprek. Wat natuurlijk eigenlijk ook logisch is, want het gaat over je werk. En in mijn geval ligt daar heel erg mijn hart. Dus het was een super ontspannen gesprek. Het begon bijvoorbeeld al, mijn collega had opgeschreven dat ik ontzettend kerstfanaat ben. Dat ben ik ook.
1: Het hele jaar door staat er een kerstboom op? Of?
2: Ja, als je goed zoekt in mijn huis, dan staat er het hele jaar staat er kerstversiering.
1: Okay.
2: Ja. Maar goed, dus die meneer die zei, Femke, leg eens uit. Er staat hier dat jij de kerstsfeer binnen school brengt en dat jij daarin de culturen verbindt. Ja, toen lag ik al in een deuk. Zo, wat erg dat ze dat ingezet heeft. Ja, dat is wel typerend voor mij inderdaad.
1: Ja.
2: Dus,
1: ja, je zegt zorg en welzijn, dat is echt wel een vak wat aan mijn hart ligt. Waarom?
2: Ik kom zelf uit de zorg. Ik heb in het verleden zelf MDGOVZ gedaan, was het toen nog. Ik ben al heel oud, hè.
1: Wat was dat?
2: Is dat? MDGOVZ is de verzorgende kant.
1: Ja?
2: Tegenwoordig is dat de MBO, VIG is dat nu geloof ik. Vervolgens dacht ik, dat huishoudkunde is eigenlijk wel een heel leuk vak. Dus toen ben ik de docentenopleiding huishoudkunde gaan doen. Dan kregen we uiteindelijk ook de mogelijkheid om gezondheidskunde ernaast te doen. Dus dan doe je eigenlijk 2 vakken. En tegenwoordig is dat dan samengevoegd tot zorg en welzijn. Okay. Dus ik kom uit de zorg. En ik vind het ook gewoon het mooiste beroep wat er is. Omdat je met mensen te maken hebt. En het is niet alleen het zorggebied. Hè. Wij doen ook het welzijngebied. Dus ook gewoon.

0: En bijvoorbeeld activiteitenbegeleiding, social work.
1: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Staatssecretaris Thielen wil de regels om een nieuwe school op te richten weer aanscherpen. 5 jaar geleden werden ze juist versoepeld. Maar dat heeft ertoe geleid dat er veel scholen zijn begonnen met maar een paar leerlingen. Tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw is in de rechtbank in Arnhem 15 jaar cel en tbs geëist. De man zou zijn vrouw in Lent bij Nijmegen 25 keer hebben gestoken. Hij zegt zich er niets meer van te kunnen herinneren. Donateurs hebben al 700.000 euro bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Dat is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar het Waddencentrum heeft nu wel weer hoop. Het weer, morgen opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land staat nog steeds een lange file op de A4... van Amsterdam naar Rotterdam door de nasleep van een ongeluk bij knooppunt Ypenburg. De weg is weer vrij, maar je hebt daar nu nog zo'n 3 kwartier op onthoud. De file wordt langzaam korter. Op de A12 naar Den Haag is het druk. Tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein, de vertraging is een kwartier. Op de A16 van Rotterdam naar het zuiden heb je voor de Van Brienenoordbrug nog 10 minuten tijdverlies. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag sta je bij Wassenaar 10 minuten vast. De rijbaan is daar dicht na een ongeluk. Je kunt er wel langs via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Nederland en water. Ja, we weten inmiddels allemaal dat we veel te maken hebben met water. De ene keer weer te weinig, de andere keer weer te veel. We varen erop natuurlijk, we zwemmen erin. Maar het gaat niet altijd goed om het water overal buiten de deur te houden. Afgelopen weken ook in het nieuws natuurlijk dat er bepaalde huizen in de gemeente onder water zou komen te staan op het moment dat het hier overstroomt. Maar die eeuwenlange strijd met water krijgt nu een plek op het podium. In de Scheepjeskerk weliswaar, ook leuk gedacht natuurlijk. Scheepjeskerk, water, Hazeswoude-Rijndijk, dan daar staat die kerk. En de voorstelling, want daar gaat het om, heet Alle Hens aan Dek. Ze brengt een koor, een toneelvereniging en basisschoolleerlingen samen. Met muziek, falen en humor. Want het wordt bepaald geen gewone geschiedenisles. Want dat is het eigenlijk in feite. Aan de telefoon hebben we dirigent Harm Husson. Harm, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wesley.
1: Ja, goedemorgen. Hoi. Harm. Het idee hè, voor, om een voorstelling te maken wat heeft te maken met water en eigenlijk de gemeente, want jullie betrekken het heel lokaal. Hoe is dat ontstaan?
2: Nou, daar is er wel geschiedenis aan vooraf gegaan. Ik moet eigenlijk beginnen bij mijn vader. Mijn vader woonde vroeger in Zeeland, dus helemaal niet in de buurt van Hazeswoude of Alphen. Ja. Maar is later toevallig wel in Koudekerk komen wonen. In zijn jeugd zat hij in Walcheren. En hij maakte daarmee hoe geallieerde bommenwerpers aan het eind van de oorlog de dijken rond zijn dorp bombardeerden. En wat zeg maar een geweldige bevrijding had moeten worden, dat was in eerste instantie een grote griebus, zal ik het maar zeggen. Mm-hmm. Want zijn dorp stroomde bij vloed gewoon over en bij eb stond het water, was het een grote modderboel in de straten. Ja. En zo heeft, in die situatie heeft hij een hele winter, de winter van 1944, overleefd op zolder ergens bij zijn tante met zijn hele gezin. Dat was een verhaal waar hij later in zijn leven steeds meer over begon te vertellen. Hij was toen nog heel klein, hij maakte van alles mee. Hij vertelde er niet speciaal over als een hele erge tijd. Het was meer een soort spannend avontuur waar hij in beland was. Hij ging bijvoorbeeld door zijn dorp kanoën met een boot. Die hij zelf had gemaakt met een paar jongetjes. Er vond een ander buurjongetje, die vond een handgranaat. Zeer gevaarlijk natuurlijk. Ja. Maar als je die in een kreek gooit ergens, dan komt opeens alle vis bovendrijven. Dus dan hadden ze weer eten. Ze hadden nauwelijks school. Alleen een paar uurtjes in de kerk, want die was nog droog. Die lag op een heuvel. Zo had hij dus allerlei herinneringen. En hij heeft er veel over verteld. Nou ben ik natuurlijk zanger en dirigent vanuit mijn vak. Ik doe allerlei dingen met koren en ik geef zangles aan kinderen. Dat doe ik al jaren. En in mijn hoofd begonnen die verhalen een soort eigen leven te leiden. En ik dacht, laat ik eens kijken hoeveel muziek er bestaat. Mooie koormuziek, mooie klassieke, maar ook moderne muziek over water. En laat ik eens kijken wat dat water daar allemaal voor rol in speelt.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar

0: herbouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Oekraïnse militairen kunnen minder goed gebruik maken van Starlink, het satelliet-internetsysteem van Elon Musk. Die internetverbinding gebruikt Oekraïne voor drone-aanvallen. Oekraïne denkt dat het afsluiten te maken heeft met de dieseldeal tussen Amerika en Rusland, zegt correspondent Christian Pauwe.
1: De adviseur van de president die noemt het eigenlijk. Ja, die zegt: dit kan toch geen toeval zijn. En het moet wel verbonden zijn met de politieke situatie op het moment. Want de Amerikaanse president vindt dat Oekraïne moet stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen.
0: Volgens Trump komt het door die aanvallen dat de dieselprijzen zo hoog zijn. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft wat gelopen, eet weer normaal en doet ademhalingsoefeningen. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat er een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi waaraan veel topspelers meedoen zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de avondspits zijn intussen opgelost. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je nog wel 10 minuten vertraging tussen Zoeterwoude Rijndijk en knooppunt Prins Klausplein. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag sta je bij Wassenaar ook nog een kleine 10 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
4: Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat dat nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Een man uit Maastricht die een kind van 4 doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had te veel gedronken en reed veel te hard. Ook loog hij daarover, zegt deze verslaggever van L1.
3: Hij betuigde spijt bij de rechtszaak 2 weken geleden. Maar de rechtbank verweet hem wel dat hij gezegd heeft van ja, ik reed maar 50

0: 70 km per uur. Terwijl de werkelijke snelheid 112 km per uur was. Zo heeft de politie achteraf berekend.
1: Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje. Het kind kwam om het leven. De moeder hield er blijvend letsel aan over. Voor de kust van Turkije zijn scheepsresten uit de vroege bronstijd gevonden. Het hout is vergaan, maar aardewerken potten aan boord die voor de handel werden gebruikt zijn goed bewaard gebleven. De inhoud daarvan is interessant voor onderzoekers, zegt deze hoogleraar onderwaterarcheologie.
2: Want dan laat dus handelslijnen laat dat zien. Dus hoe mensen met elkaar verbonden waren in die periode. En dat is vaak complexer dan dat wij dat in eerste instantie denken.
1: De resten gaan naar een nieuw museum in Antalya. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren beschoten. Gisteren ging het om een klein containerschip. Alle opvarenden konden veilig van boord komen. Vandaag zonk een bulkschip. Dat werd vorige maand al aangevallen in de buurt van Oman. Daarbij kwam een bemanningslid om. Dat schepen ook zinken na een aanval in de zeestraat is zeldzaam, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. In totaal zijn er sinds het begin van de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran 3 schepen gezonken. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt

0: dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi in Riyadh, waaraan veel topspelers meedoen, zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat daar een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. Volgens correspondent Andrea Vrede is er goede hoop dat de paus volledig herstelt.
1: Toch overheerst de vraag wat de gevolgen van de longkanker zullen zijn voor de invulling van zijn pausschap. En vooral, al durft niemand dat hardop te zeggen, hoe lang dat pausschap nog zal kunnen duren.
0: De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn bij paus Leo. Het weer, vanavond overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
2: Greenheart Country.
3: Wij zijn erbij.
2: Studio Alphen.

Greenheart Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars. Er bleven nog zoveel moonsongs liggen dat we een deel 5 aan toegevoegd hebben. Het nachtleven van cowboys en zwervers, eenzame en verliefden. Kijk omhoog, dromen, fantaseren en genieten. Genieten vanuit zo'n slaapkamer op het zuiden, waar de gordijnen open zijn om de volle maan te zien. De silhouetten van vogels, soms zijn dat uilen, ganzen of sminten. Op de dag dat ik dit programma papier klaarmaakte, beleefden we de tropische dagen van de heetste juni ooit. Beluga Turkey Moon. We hoorden Joe Feeney uit Canada. Talking to the Moon. Dat wordt straks Johnny Williams. Hank Snow, ook geboren in Canada. I wish I was the moon.

Jimmy Rodgers heeft zich er even onverwacht tussen gedrongen met een song over New Orleans. En daar schijnt de maan waarschijnlijk ook. De Louvin Brothers krijgen we zo met Southern Moon, een song van de Delmer Brothers. Peter Rowan schreef en zingt Midnight Moonlight. Shadow in the Moonlight, vaak niet prettig voor een vrouw. Mooi gezongen door Anne Murray.

Dark Side of the Moon. De Chinezen proberen het te ontdekken. Chris Jones was eerst. Full Harvest Moon. De volle maan rond 22 september. Het levert volgens de legende de beste oogst op. We horen het van Willow Brands. Eerste versie van Merle Haggard van When My Blue Moon Turns to Gold Again.

Prairie Moon, Connie Caldor. Once in a Fairy Blue Moon, we hoorden de versie van Mary Black. Willie Nelson, Sugar Moon. Zijn we de serie van 5 keer Moonsongs nog iets vergeten? Laat het weten, Jannie@countrygazette.nl.

Dat was de mooie stem van Mary Black. Moonlight Prison Blues, Wilf Korter ziet de maan van achter zijn tralies. Frans Dolaert maakte een album met romantische melodieën op zijn befaamde stielgitaar, die een mooie plek heeft gekregen in het Rock Art Museum in Hoek van Holland. Moonglow, de gloed van de maan door de dunne wolkenschermen. Tot straks.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 10 uur.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Elon Musk zegt dat het satelliet-internetsysteem Starlink niet van hem is, maar in bezit van de Amerikaanse overheid. Het wordt dus beheerd door het leger en uiteindelijk president Trump. Musk reageert op de kritiek van de Oekraïense president Zelensky, die zegt dat zijn leger problemen heeft met Starlink om Russische doelen te bereiken. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Die sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat, is niet bekend. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over.
9: In de basis hebben we niet behoefte aan meer scholen in ons land. Het aantal leerlingen neemt af.
10: En dan hebben we er helemaal niks aan dat er een school wordt opgericht voor 500.000 met 4 leerlingen, waar dus ons belastinggeld naartoe gaat.
8: Staatssecretaris Thielen gaat de regels voor nieuwe scholen daarom weer aanscherpen. Feyenoord heeft in de Champions League de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In Rotterdam werd het 3-2 tegen Como uit Italië. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International Zegiel scoorde snel de gelijkmaker. In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hajj Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. In de blessuretijd kwam Como nog op 3-2. Het weer. De temperatuur daalt snel richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
11: Met nu?
7: Greenheart Country.
11: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

Rising. Zo heet de song en zo heet ook de band. En ze stonden meermaals op het podium in Wat Wij bij Loek Lamers. Welkom terug bij Greenheart Country met Jannie en Hans van Dam. Shadow of the Moon van de Flatlanders. Two Ships, The Best Way in the Moonlight. En dat is ook gezien door C.C. Chapman. Corsanne haalde haar een keer naar Alphen aan de Rijn.

0: Favour Moon, mooi gezongen door een prachtige vrouw, Diana Jones. Look at the Moon, Carmen. Full Moon Window, dat is van Brian Kalinick. The Beauty of It All, zo heet zijn album.
1: We'll look at that moon, shining up yonder.

gotta stay looking at me.

Meet Me Tonight in the Moonlight. Het echtpaar Tracy en Ello Schwartz. In de jaren 70 zagen we ze op folkfestivals in ons land. The Sun, The Moon and Stars. Nancy Griffith. De stars hebben we als woordkeuze nog niet gehad. Ons volgende thema? Moonlight. Volgens Marty Robbins is dat Hawaii.

Twilight on my cabin. Soms valt er een glimp maanlicht door de gordijntjes van de truck of de andere voertuigen. Dat was Scott Brennan. Man in the Moon, Katie Kellick, wij zien hem ook. Met fantasie, met een gitaar in de hand.

Howling at the Moon, vol van huilen bij nacht. Dat was Hank Williams. Boys from Indiana zien een big silver moon over Dallas. Tot slot speelt Frans Dolaert het uur vol met onder andere Blue Moon, Fly Me to the Moon en als het tijd is Carolina Moon. Wij hopen dat onze luisteraars net zo hebben genoten dan wij bij het samenstellen. Zo niet, dan deden we het toch voor onszelf. Relax genieten vanuit een luie stoel. Onze volgende mijlpaal op weg naar uitzending nummer 1000, half april 2027. We tellen af nog 27 uitzendingen. En daarna?

0: Eindhoven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Maar op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele en defensieve activiteiten en dat het systeem wordt beheerd door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Zij sloegen daarna, samen met de gevangenen, op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor die vast zat, dat is niet bekend. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze het hele jaar niet in actie kwam. Maar door de ziekte is ze niet fit genoeg, zegt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York zesde. Ze noemde het haar slechtste marathon ooit. Twee maanden geleden zei ze er alles aan te doen om dit jaar te winnen. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren geschoten. Gisteren een klein containerschip, vandaag zonk een bulkschip dat vorige maand bij Oman werd aangevallen. Een bemanningslid kwam om en dat schepen zinken na een aanval in de zeestraat, dat is vrij zeldzaam. Het weer, vanavond opklaringen, de temperatuur daalt snel naar richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken. Het wordt zacht met 17 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: was up, I was down.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Amsterdamse wijk Floradorp is de ME ingezet nadat bewoners stenen en vuurwerk hadden gegooid naar hulpdiensten. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen. De onrust zou het gevolg zijn van een brief van burgemeester Halsema, waarin een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw wordt afgewezen. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit, na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten, en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde man vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse Defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met Oud en Nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. In Duitsland heeft een gedetineerde gistermiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot een dramaserie. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar zo'n 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Britse anti-